0: Cancun One in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland drie zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht. Met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden na een 3-1 overwinning op Tunesië. Oranje moet nu in de nacht van maandag op dinsdag tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer. Het wordt een extreem warme dag. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.
0: Dit is

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Het weer extreem warm dus, met veel zon. Het wordt ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
2: Jazeker, houden wij het vol.
3: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het wordt snikheet vandaag. Het is voor het eerst dat er code rood geldt vanwege de hitte. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies. Alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Het weer volop zon en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn, willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploegen mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 km per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. 1, 2, 3.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A7 Hoorn richting Heerenveen. Bij Breesanddijk op de Afsluitdijk 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten vertraging op de N201 uit Hoorn richting Hilversum voor de aansluiting met de A2. En er staat 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. 2, 3.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet is het vannacht eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. En vandaag moet de ministerraad definitief akkoord gaan. Zo moeten er zones komen rond natuur waar minder stikstof mag worden uitgestoten. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij in met zijn auto op publiek. 6 mensen kwamen om, ruim 300 mensen raakten gewond. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. En het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden aan het eind van de middag en vanavond kans op onweer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Met files op onder andere A2 Amsterdam richting Utrecht. Bij Apkoude heb je nu 10 minuten vertraging. Van de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad Koog een kwartier oponthoud. En tot slot op de N9 Den Helder richting Alkmaar. Bij Schoorl heb je nu 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Koverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen 10 minuten oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein nu 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen heb je voor Den Oever op dit moment een 5 minuten vertraging. En op de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Oost, tussen de afrit West en Buitenveldert, 5 minuten extra ook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat gebied voor gebied weer van het stikstofslot, zegt minister Van Essen van Landbouw. Hij presenteerde de nieuwe stikstofplannen. Voor boeren komt 20 miljard euro extra om de plannen te realiseren. Het minderheidskabinet moet nu op zoek naar een meerderheid in het parlement. In Venezuela is het officiële dodental na de zware aardbevingen inmiddels verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Het weer nog zonnig en heet. In het zuidoosten 38 graden of meer. Later is er kans op onweer.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat één file in Noord-Holland. Op de A7 Horenzaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord doe je er 10 minuten langer over door bergingswerk. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft ingrijpende plannen gepresenteerd om de uitstoot van stikstof flink te verminderen. Daarin staat onder meer dat de uitstoot van de landbouw in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden sterk omlaag moet. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht warm, minima tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag 29 tot 38 graden, met later weer kans op onweer.
0: Dit is

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de N200. Haarlem richting Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In de plannen staat onder meer dat er in een gebied van een kilometer rond 15 natuurgebieden veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn veel ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. De Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Ringrijders proberen op een paard zonder zadel een lans door een ring te steken die boven een parcours hangt. Het weer, vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog met minima van 20 tot 24 graden. Morgen 29 tot 38 graden met later weer kans op onweer.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
1: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM.

0: Ja, mensen. Daar zijn we dan. Joma en de M&M's. En zoals je misschien hebt kunnen horen aan de onconventionele, ja, het onconventionele type nummer in het begin, neem ik vandaag de show over. Mirko natuurlijk, maar ja, we zijn weer met iedereen. Jelmer en M&M's, normaal de show van Jelmer. Jongens, hoe is het met jullie? Zeg even hallo, vertel.
1: Heet, heet, heet. Het is hier echt oprecht. En nou ja, wat vergelijkt hij nou? Je zei net, het is een crematorium hier, dus ja, voelt het wel. Nou ja, dat ga ik gewoon eerlijk toegeven. Het is hier gewoon echt 40 graden binnen.
0: Alleen op een of andere manier, Jelmer, hoor ik jouw microfoon niet goed.
2: Doet die van mij het?
0: Nee, die van jou doet het niet, Jelmer. Nee, je bent eruit. Ja, dan moet je even met Mike delen.
1: Nou, er is dus nog iets kapot hier.
0: Er is een technisch probleem.
3: Er is even een technisch probleem. U heeft mijn geweldige commentaar net gemist.
0: Ja.
3: Als ik een ijsje was, dan was ik gesmolten.
0: Ja.
3: We hebben wel eens warme uitzendingen hier gehad. We vinden het hier eigenlijk altijd warm in deze enkel glas studio. Maar nu is het echt... Nou, dat werd net al even opgemerkt, maar...
0: Ja, want even voor de luisteraar misschien...
3: We hebben wel een raampje hier open.
0: Ja.
3: En door de geweldige plopkappen krijgt u niks mee van het heerlijke briesje wat er wel staat. Dus dat is perfect, maar ja.
0: Want even voor de luisteraar, misschien hoor je een klein ruisje. Dat zijn de ventilators die ervoor zorgen dat we iets minder zweet op ons hoofd hebben. Nou hadden we al een technisch probleem dat in de studio, gelukkig voor de luisteraar niet, dat er al een soort van crunch is op elk nummer. Dus je moet je voorstellen hoe dat net klonk met dit prachtige nummer. Wat in het Japans nummer Po betekent. Met als lyrics, ik geloof 300 keer het woord Po. Dus ik hoop dat u ervan heeft genoten. Maar we hebben altijd het nieuwsoverzicht. Dus ik begin gewoon eventjes bij Mike. Mike, wat is jou deze maand opgevallen in het nieuws?
1: Ja, nou ten eerste dat het dus heel heet is. Maar daar gaan we zo nog even over napraten. Nee, een van de, we beginnen gelijk ook weer. Ik moet wel even nadenken. Ik kan niet denken met het weer.
0: Dat is erg, hè?
1: En, ik kwam dus begin van deze maand tegen dat de Europese Unie strengere regels wil invoeren voor grote digitale overheidscontracten. Daarvoor zouden Amerikaanse techbedrijven zoals Amazon, Microsoft en Google namelijk minder vaak daarvoor in aanmerking moeten komen. Om dus de Europese digitale veiligheid te garanderen. Nou, we hebben natuurlijk het hele fiasco met DigiD gezien dat een Amerikaans bedrijf, het moederbedrijf, sorry, zo. Het moederbedrijf van DigiD wilde overkopen dus. Nou ja, goed, dat is uiteindelijk geblokkeerd door de staatssecretaris. Dat krijgen ze ook zeker nog een staartje, want er is volgens mij een hoger beroep aangetekend door dat bedrijf. Maar in ieder geval wil dus op Europees niveau willen ze regelen dat dit soort contracten, dus grote dingen zoals bijvoorbeeld een DigiD, maar ook andere dingen, dus vaker terugkomen bij Europese bedrijven. En ik vond het wel even interessant om op te gooien wat jullie daar nou van denken. Want aan de ene kant vind ik het goed dat dit soort dingen binnen de EU blijven. Aan de andere kant is het wel weer een regel die de vrije markt een beetje beïnvloedt natuurlijk. Dus vandaar dat ik denk, ja, we gooien het gewoon even op.
3: Ontzettend goed. Heel erg goed. Het is heel goed dat Europa zich meer weerbaar maakt tegen de Verenigde Staten, denk ik. Je moet sowieso, als Nederland land, had je het eigenlijk net zo goed zelf moeten kunnen doen. En het is heel fijn dat we niet nog meer afhankelijk worden van, nou, in ieder geval een onvoorspelbaar land. En dat geldt natuurlijk met meer landen in de wereld. Je wil ook niet volledig van China afhankelijk zijn of zo. Je moet het zoveel mogelijk in eigen handen houden. En ja, als dat via Europa kan, graag.
0: Ja. Mooi. En Mickey, wat vind jij ervan? Ja, wat ook een reactie. En dan kunnen we ook gelijk daarna over naar jouw nieuwsitem. Dus reageer en vertel.
2: Ik heb geen idee. Ik vind het wel gek inderdaad dat als jij DigiD hebt, en dat is letterlijk een soort digitaal paspoort van mensen. Hè? PSN staat erop, nog wat. En als je dat dan laat overnemen door iets wat buiten Nederland zit, dat vind ik wel een beetje raar.
0: Heel raar, ja.
2: Als dat een kans is. Dus ik snap dat ze dat hebben tegengehouden. En ik snap ook dat ze zeggen ja. Maar dan heb je geen marktvrijheid.
1: Maar dit gaat iets globaler. Kijk, die Nederlandse overname van DigiD is door onze staatssecretaris geblokkeerd. Ik weet niet precies welke, maar door een van de staatssecretarissen. Mm-hmm. Dit is iets wat de Europese Commissie wil. En dat is namelijk dat er gewoon algemene regels komen. Dat dit soort grote contracten, zoals ik noem dan even DigiD als voorbeeld. Dat is niet per se concreet. Het wordt ook in dit artikel genoemd hoor. Maar ik bedoel, er zijn wel meer van dit soort voorbeelden. Dat dit soort dingen überhaupt niet terechtkomen bij buitenlandse bedrijven. Dan hoeft het niet eens meer geblokkeerd te worden. Maar
2: ja,
1: ik denk, weet je, kijk, er zijn ook wel gewoon dingen die de Amerikanen beter kunnen dan wij. En ik vind inderdaad wel dat er grote contracten vaker binnen de EU moeten vallen. Maar als het iets is wat niet heel privacygevoelig is, dan vind ik het ook raar dat je bijvoorbeeld helemaal de Amerikaanse markt een beetje wil dwarsbomen. Dus ik vind het een beetje een double-edged sword, zoals dat zo mooi heet. Maar ik denk, ik gooi het gewoon even op. Maar het is eigenlijk een veel te zwaar onderwerp voor deze hete uitzending. Dus ik wou eigenlijk ook gewoon weer door. Ja, sorry.
0: Ja, zo staat het ook, hè?
2: Niks over te zeggen verder.
0: En Mickey, had jij nog een onderwerp vandaag, of niet?
2: Ja.
0: Ik hoorde wel GTA 6, maar dat is meer iets voor de online rubriek, zei je ook al terecht.
2: Ik denk dat het meer technieuws is.
0: Technieuws?
2: Dat je GTA 6 kan pre-orderen. En dat
0: verplaatsen we die nog even daarvoor. Houden die nog even achter de hand.
2: Ik heb verder helemaal niks gezien van nieuws.
0: Jammer. Dan moet je even de microfoon van Mickey pakken. Wat is jouw nieuwsitem deze maand?
3: Ja, het Ik had er volgens mij twee aangegeven, maar de hit is er natuurlijk wel eentje. En nou ja, wat ik interessant vond is dat het opnieuw zo warm is en ook heel lange periode natuurlijk. We hebben ook alle statistieken gezien dat het steeds vaker heel erg warm is. Gaan ook allemaal mensen dood en in Frankrijk is het natuurlijk echt super warm.
0: Ja, zeker.
3: Alleen wat mij echt opviel is ook wel de discussies die je dan rond ziet komen van mensen die zeiden van ja, de weerkaarten vroeger, dan gebruikten ze geen rode kleur en toen was het gewoon een landkaart en allemaal temperatuurtjes erbij en nu gaan ze ons bang maken. Dus natuurlijk ook, ja, er zit ook wel een beetje een verschil in. Kijk, bijvoorbeeld de temperatuur als vandaag of zo, als je dat echt dagen na elkaar hebt, zijn we daar denk ik niet op ingesteld. Want in andere landen zijn ze gewoon wat meer gewend, dan zit het in hun. Maar het hoort natuurlijk niet hier.
0: Nou, je hebt wel gelijk. Ik had nog voor de grap laatst iets opgeworpen op X van ja, ik wil voor een soort van nep politieke partij landelijk beginnen. Wat moet in het programma? Nou, echt het meest voorkomende antwoord van iedereen was airco. We willen airco's. Airco's in heel Nederland.
1: Ja, maar dat vind ik ook zo'n cultuurding. Dus, eigenlijk is er ook gewoon geen reden om geen airco te gebruiken, toch?
0: Nee, dat nou ja, nou kijk. Je hebt dan allemaal van die politici. Dan moet ik natuurlijk een beetje oppassen hoe ik dat zeg. Maar goed, die vinden allemaal dat kost allemaal energie. En dat is allemaal niet goed voor het milieu. En huilie huil. Ik denk van, je wilt toch gewoon dat je fijn en lekker koud...
1: Dan kan je ook gewoon je elektrische auto weer inruilen voor een dikke diesel. Dan heb je dat dan ook alweer een beetje gecompenseerd.
3: Misschien jij ook. Dat ze in Frankrijk geen airco's hebben.
0: Ze hebben in Frankrijk ook heel weinig airco's. Ja, maar wat ze daar hebben, en dat zie je ook met Italië. Want mijn ouders hebben daar bijvoorbeeld een huis. Die hebben echt van die huizen met dikke muren. Die hebben natuurlijk overal luiken ook in heel veel van die plaatsen. Dus dat zijn gewoon een soort van coolboxen eigenlijk. Dus als het dan warm weer is, dan doen ze dat gewoon dicht. En dan hou je gewoon die koelte heel goed vast. En dat is met Nederlands huizen, ondanks dat we wel stevig huis hebben, die zijn niet hetzelfde gebouwd. Dus dat is natuurlijk wel, daarmee heb je gewoon pech als je dat...
3: Nou, en weet je wat ik wel bijzonder vond? Het was al heel warm afgelopen dagen. En nu wordt er code rood afgekondigd. En we zagen eigenlijk ook bij de krant. En ook vandaag in het liveblog van het Harmsdag. Wat kan je dat teruglezen? Maar hoeveel er eigenlijk past bij code rood allemaal wordt afgelast. Ja. Wordt aangepast. Wordt ingegrepen. Er zijn dan al wel een beetje maatregelen. Maar nu is het echt rood. En dan ineens... Wordt van alles.
0: Maar ik vind het ook altijd wel een beetje aan mensen zelf hoor. Want ik kan me ook nog herinneren, dat was ook een tijdje terug ineens. Dat heel veel concerten dan ineens afgeblazen werden als er twee mensen flauw vielen. En dan denk ik ook van, en dat bedoel ik dan niet gemeen. Maar dan denk ik van ja, als jij daartussen gaat staan, dan moet je er ook een beetje op anticiperen. Dan moet je je gewoon dun kleden. Ja. Dan moet je veel water drinken. Ja. En ik vind wel, en dat is ook weer hier zoiets. We mogen wel allemaal even wat rustiger worden en wat meer eigen verantwoordelijkheid nemen hoor.
3: Ik bedoel, het is sowieso goed om bij deze temperatuur... rustig te blijven, denk ik. Maar wat wel zo is, is dat we natuurlijk... we hebben wel echt een maatschappij van... als er iets misgaat, dan gaan we naar de overheid.
0: Ja.
3: Dus dan kan je beter maar gewoon waarschuwen. Eigenlijk is dat misschien ook een van de beweegredenen. Sowieso is het natuurlijk wel echt extreem warm. Wij zitten hier dan nog aan zee. Maar als je midden ergens in Gelderland zit of zo ergens...
0: Ja.
3: Vijf hoog achterop in Amsterdam met alleen maar stenen. Nou, dan wordt het echt rustig 40 graden binnen.
0: Ja.
3: Nog een ander leuk cijfer.
0: Afronden, jammer. We gaan zo naar volgende item.
3: Dit duurt één seconde.
0: Ja.
3: Vanaf welke temperatuur raken mensen geïrriteerd en kunnen ze zeg maar wat bozer reageren dan normaal?
0: 27 graden of zo?
1: Ik denk 25.
3: Nee, dat is dus al vanaf 22 graden.
0: Jezus.
1: Maar 22 graden is gewoon hartstikke lekker.
0: Dat is prima.
3: Ja, maar ja, je zou zeggen, maar dat is een keer onderzocht. Ik zocht het afgelopen week op, want het ging daar over bij de krant. En dus al vanaf 22 graden is er kans op verhoogde irritatie. Nu moet ik wel zeggen dat ik op zich wel blij word van mooi weer. En dat ik vooral een beetje sloom word eigenlijk van deze temperatuur. Maar
0: of ik nou
3: echt zo over straat loop en iemand die rijdt me bijvoorbeeld aan op een domino's fiets zoals net. Dan is niet de eerste emotie die me naar boven komt. Denk van nou, jou ga ik even...
0: Heel goed. Mensen, wees lief voor elkaar. Ik denk dat we dan daarmee voor nu kunnen afsluiten. Maar ik denk dat de hit nog wel terug gaat komen, deze uitzending. Ik had zelf ook nog een kort nieuws-item, die wat ik er even doorheen, Jens. En iets wat juist eigenlijk, ja, het is eigenlijk geen nieuws. Maar ik vind dus dat het nieuws zou moeten zijn. Want het is me gewoon heel erg opgevallen afgelopen tijd. Je hebt een cabaretier genaamd Rogier Kalman. En die maakt een soort comedy show genaamd Trigger Warning. Het is een beetje een soort van anti-woke comedy show. Zoals hij dat zelf omschrijft.
2: Dat is wel leuk.
0: Ja, kijk, persoonlijk, hoe ik het zie... ik zie wel eens wat dingen van hem voorbij komen. Ik weet niet of ik hem heel grappig vind. Ik ga ook wel gewoon even heel eerlijk met jullie zijn. Mm-hmm. Maar wat is nou het nieuwsitem? Die man wordt dus gewoon massaal ineens gecanceld. Dus allerlei theaters willen hem niet de vrijheid geven. Want ja, het is niet goed voor de inclusiviteit en de veiligheid. Omdat hij dus grapjes maakt over nou, alles wat maar los en vast zit. Wat gewoon moet kunnen als comedian, vind
2: ja.
0: ik.
2: Ja.
0: En het bizarste is dan ook bijvoorbeeld... Je hebt dan Thijs Reumer. Dat is een veroordeelde man die seksueel misdrijf met kinderen heeft begaan. Die heeft dan nu, nadat hij in de gevangenis is... een theatershow over zichzelf en zijn ervaring in de gevangenis. Dat mag dus wel.
2: Huh?
0: En in diezelfde theaters hebben ze tegen die comedian gezegd... die dus een beetje wat rechtsere grappen maakt... hebben ze gezegd, we moeten ineens de airco vervangen.
1: Heb jij ook gehoord, Mirko? Er was de laatste zo'n artiest op zo'n festival... die had gewoon gezegd dat alle witte mannen even naar achter moesten.
0: Ja, dat is ook zoiets. Sophie Straat. Ja. Klopt, Sophie Straat. Dat is een self-proclaimed smartlappenzangeres. Maar het heeft er niks van weg in mijn ogen. Het is gewoon hyper gedoe.
1: Maar
0: het is
1: ook gewoon geen goede muziek.
0: Ik ben ooit een keer bij een show van haar geweest, ook een tijd terug. Ik ben kwartier weggegaan. Ik heb gevraagd of ik mijn geld terug mocht bij de patronaat. Dat hebben ze helaas niet gedaan. Want ik vond het toen al uiterst beledigend. En ze heeft dus tijdens een show letterlijk gezegd van... alle witte mannen naar achteren. En queers en homo's en vrouwen naar voren. En dan zie je dus ook... Sorry, maar dan moet ik ook wel zeggen. Zie je al die sukkeltjes van mannen allemaal naar achter lopen? Dan denk ik van... Dat zou voor mij het moment zijn dat ik het podium opga... naar gewoon een klap voor de hars geef. Maar goed. We moeten eigenlijk door. Maar...
1: Ik wil even de aankomt. Jij hebt best wel veel vrije invulling.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Maar wat het is... Kijk, weet je, op zich... Als een artiest wil zeggen, is dat natuurlijk haar goed recht. Ik ben het er niet mee eens, maar we hoeven dan ook niet present te zijn bij zo'n show. Maar wat ik dan heel kwalijk vind, als we dit om zouden draaien, dan zou iemand nooit meer op een podium komen.
0: Nee, maar dat is het. En dat is dus ook waarom ik dit voorbeeld aanhoud. Kijk, wat ik heel lastig vind, is dat je heel erg ziet dat ze in de media heel erg pretentieus zijn. Ja, vrijheid van meningsuiting en politici en dit en dat is en zo. Maar als jij een beetje de verkeerde mening hebt, ook al zou je het bij alle maatstaven moeten kunnen, of zoals die comedian dus grapjes maakt die dan wat rechtser zijn, terwijl het blijft humor, dus dat is niet iets wat je serieus moet nemen en serieus moet uitvoeren, dan wordt gewoon alles moeilijk gemaakt. En ik vind dat duidt wel echt op een vorm van structurele discriminatie en maatschappelijke uitsluiting, die gewoon maatschappelijk geaccepteerd is. En daar ben ik tegen. Dat wilde ik gewoon, dat is mijn nieuwsitem. Het is heel onder de radar gebleven, maar ik vond dat gewoon iets waarvan ik dacht van, ik gooi het erin. En dan denk ik, vond ik het een mooie overgang. Ik heb dan nu een nummer voorbereid. People So Stupid. Van een rechtse, onafhankelijke Amerikaanse rapper. En dat gaat een beetje over het nieuws. En alle onzin die erin verspreid wordt. Dus dat vond ik nou een hele mooie overgang. We gaan er weer in gooien. Tom McDonald, die People So Stupid.

0: Ja, mensen, daar zijn we weer. Nou, jullie hoorden zojuist middenin Girl Matt van Horse Girl, die gewoon een heel type heeft gebouwd om galopachtige ritme muziek te maken, zeg maar. En dan hebben we daarna hoorden we Best Friend van Toy Box. En dat was heel grappig, want wat Mickey zei ineens van, dit klinkt echt sprekend als Aqua. Dat is ook zo. Dat is ook zo, want het is ooit gemaakt in reactie op het absurde succes wat Aqua ineens had. En heeft dus een concurrerend platenlabel gewoon een soort groep samengesteld, genaamd Toybox.
1: Dat het niet copyright is.
0: Nou ja, en die hebben dus dit gecreëerd. En dit is natuurlijk lekker fout, lekker zomers. Ik dacht, dat kan er gewoon even doorheen. En dan zijn we nu aangekomen bij Zandvoort en de regio. En dan hebben we natuurlijk twee thema's. We hebben het, laten we gewoon even beginnen met het relaxte thema. We hebben natuurlijk de Historic Grand Prix gehad. Wie wil daar wat over, over beginnen?
2: Ik wil daar wat over zeggen. Ik ben bij de parade geweest in Dorp of 5, die overigens veel te laat begon. Althans, is het dan gecommuniceerd 7 uur. Toen bleek het door de organisatie 7:30 te zijn. Toen begon het om 7:15. Dat was wel een beetje teleurstellend. Maar ik vond het wel weer gewoon leuk. Ik was een tijdje niet meer geweest. Lekker wat fotootjes gemaakt hier en daar. Ja, gewoon nice.
0: Leuke sfeer.
2: Leuke sfeer.
0: En jammer, je hebt ook wat zeggen, maar jij hebt geen microfoon. Je moet hem wel even de microfoon pakken. Hè? Dat is,
2: Jammer is niet helemaal erbij vandaag.
3: Dat ik geen microfoon heb.
0: Even wennen, jammer. Even wennen.
3: Ja, het was leuk. Maar inderdaad, ik was er ook een tijdje niet geweest. En dat zijn toch weer dezelfde auto's als 5 jaar geleden. Maar het was wel weer leuk om dat een keer mee te maken. En er kwamen ook allemaal toeristen op af. Want het was natuurlijk hartstikke druk met dit mooie weer.
0: Ja.
2: Dus ja, eentje die ene Duitser die allemaal foto's wilde maken. En zo,
3: vragen van, wanneer begint het? En wil jij deze auto ook zien? Ik zeg, ik kom hier gewoon even kijken. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Maar, een autofanaat die jouw
3: auto's. Maar er rijdt altijd wel mooie dingen mee. En het mag wel iets langer, denk ik.
0: Mag
3: iets, iets meer diverser en wat meer auto's. Maar ik weet niet wat de achtergrond daarvan is. Het was in ieder geval wel weer een geslaagd weekend.
0: Geslaagd weekend. En dan jammer, jouw buurman Mickey, die weet natuurlijk veel van auto's. Wat vind jij dan van die oldtimers? Je bent wat meer natuurlijk met F1 bezig of zo.
4: De oldtimers zijn gewoon het beste wat er is. Want het verschil is, vroeger had je geen hulpsystemen. Dus al die auto's die in de historic Grand Prix rijden, dat zijn echte beleversauto's. Er zit helemaal niks op. Het is gewoon jij en de machine. En die machine doet alles wat jij zegt. En als jij een fout maakt, dan maakt de machine ook een fout. En dat zorgt ervoor dat de mensen die in die auto's rijden en de auto's die dan rijden, dat is allemaal veel echter werk. En nou zou ik zeggen, een DTM is ook hartstikke leuk hoor, maar die hebben allemaal ABS en zo. Dus er zitten minder fouten in. En ook met de Historic Grand Prix nu, tuurlijk, die auto's zijn miljarden waard. Die gaan ze ook niet zomaar in de muur parkeren, omdat die denkt, nu pak ik hem wel even. Maar het is vooral de beleving. En vroeger had je had geen geluidsdempers, niks. Nee. Daarom die klassieke Formule 1, je hoort precies wanneer die begint.
0: Ja, dat hoor je zeker.
4: Het hele godganse dorp wordt ermee
0: geblest.
2: Dat is mooi.
4: Als ik het zo mag noemen. En mijn ouders en mijn zusje die waren het hele weekend, die hadden weekendtickets, dus die waren elke dag gegaan. En die hebben gewoon heerlijk genoten. En ikzelf, ik was gewoon werken. En ik heb druk in het weekend. Dus ik was zelf, kon ik helaas niet. Maar anders was ik zeker gegaan. En het is gewoon heel veel beleving zit er allemaal in. En dat is wat je tegenwoordig bij grote moderne dingen niet hebt. Is dat er geen beleving is. Omdat,
2: Oké,
4: Formule 1 is ook een hele beleving. Maar je mag daar dan niet op. En je hebt allemaal gebieden waar je in mag komen. En dat is nu met de Historic Grand Prix anders. De Historic Grand Prix is ook het grootste evenement wat Circuit Zandvoort zelf organiseert.
0: Mm-hmm.
4: Een paar weken terug hadden we ook de Historic Zandvoort Trophy. Maar dat is dan weer georganiseerd door de KNAC. En dat is dus ook iets kleiner. En toen was het weer zo slecht dat er echt niemand was. Dus dat was wel heel...
2: Dat was voor de gezelligheid het evenement. Ja,
4: voor hun was dat echt zo erg. Ik was er toevallig, maar het was echt triest. Maar dat de Historic Grand Prix dan weer zo'n groot succes wordt. Ja, dat is alleen maar geweldig. Dat is
0: mooi.
4: Top. Ook voor de toeristen die dan zoiets mee kunnen maken. Ja, het is bizar, bizar mooi.
2: Mooi evenement.
0: Heel mooi. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook het andere onderwerp nog even op te bespreken staan. De proef op de zeeweg. Want die is nu van start altijd. Wie wil erover beginnen?
2: Ja, kijk, Mike en Mickey al. Breken jullie bek niet open. Kijk, ik rij elke dag over de zeeweg naar mijn werk. En je merkt gewoon dat het beduidend drukker is. Zeg maar. Ik heb nu al was dat ik in de ochtend rij, omdat er één persoon vooraan 50 rijdt. Terwijl je 60 mag, je was natuurlijk altijd 80. En je ziet gewoon 8 auto's in je achterspiegel. Dat je denkt, we zijn eigenlijk gewoon een artificiële file aan het creëren. Omdat de provincie iets er doorheen wil drammen wat niet werkt.
4: Ja.
0: Ja. Nou ja, en wat mij ook wel opviel persoonlijk, is dat de bus er ook steeds heel leeg uitzag. Een paar tijdstippen zag je wel van, er zitten mensen in. Hè? Dus natuurlijk echt op de spitsmomenten.
2: Ja, maar, kijk,
0: maar anders dan dat zag ik echt bijna niemand gebruik maken.
2: De bus, van, die strandbus, waar dus de hele gimmick op gebaseerd is, die rijdt alleen in het weekend.
0: Ja, ja,
2: dus precies. Ik sta...
4: Dan mee.
2: Dus ik doe er in het week langer over om naar mijn werk te komen. Omdat een paar mensen uit 5 huizen, 10 man of zo, de bus kunnen pakken. Dan misschien nog steeds in de file staan als het mooi weer is. En ik ben gewoon elke dag 5 minuten lang onderweg naar mijn werk. Laat werkelijk maar nergens.
4: Nee, ik weet gewoon nu al, dit is een test, maar deze test die blijft.
2: Het wordt er doorheen gedoord door de provincie, omdat daar allemaal incompetent is.
4: En twee mensen die zijn positief en dit was een succes.
2: Ja, en dan zegt hij, de proef was een succes. Ja.
4: Het gaat sowieso zo blijven. En mijn allereerste ervaring was ook in de ochtend. Toen was ik nog voor de spits en toen had ik één braaf kleren hommeltje die braaf 55 op de teller ging rijden.
2: Net terug, had ik een Duitser, hè?
4: En dan 50. Denk ik, ja, bro, dan denk ik, jezus. Ja. En andere keer toen dacht ik ook, ja, ik ben rechts ingehalen. Ik heb 4 auto's rechts ingehaald op die busbaan. En dat durf ik prima zo te komen. Kom maar halen. Ja.
2: Ik
4: wilde bijna mijn verf nadoen met een zwarte verfbus en dan over die middelste streep.
0: Maar wacht even, jongens. Ik wil ook even een ander perspectief. Want ik zie jammer.
3: Anti-OV sentiment komt al genoeg.
0: Nee, maar dit heeft niks meer met anti-OV sentiment. Het heeft te maken met deze uitvoering.
3: Laat ik even iets uitleggen. Er wordt ook naar de provincie geweest. We hebben allemaal BBB gestemd in 2023.
0: Hallo, ik niet.
3: De grootste in elke provincie die zou gaan afrekenen met al die groene shit. En het gebeurt toch. Dus dat zijn wel even de feiten. Wat niet goed is dat er door de week geen gratis bus rijdt. Dat zou echt heel veel helpen.
2: Er zit namelijk niemand in.
3: Anders lok je mensen.
2: Die rijdt voor de sier.
3: Lok je mensen ook niet in de zomerperiode of in de vakantie. Als mensen vrij zijn door de week. Of een dag als vandaag heeft ook niemand eraan. Dus dat kan allemaal beter. Maar er worden allemaal aannames gedaan. Omdat er 20 jaar geleden ook zo'n proef was. En het gedrag van mensen verandert sneller dan...
2: Ik zie toch op de weg dat het niet werkt.
3: Ja, maar dat zijn anekdotes.
0: Nee, maar ik ben het wel met Mike eens. Ik ben er wel eens gewoon even gaan kijken. Ik zag gewoon echt dat die bus leeg was. En wat ik zeg, inhalen... De mogelijkheid om in te halen, dat helpt bewezen tegen file. Het helpt niet per se bewezen tegen file om 5 banen te hebben, maar goed.
3: De zeeweg is al vanaf Overveen is al jaren ook 1-baans. En ook in Zandvoort.
0: En daar is ook wel vreselijk.
3: En als je de boulevard op komt, is al eeuwen 1-baan.
0: Ja, maar dat is ook niet goed.
3: Dus een heel groot gedeelte is gewoon 1-baan.
0: Ja, maar dat is echt. Dus dat is al niet goed.
3: One more lane will fix it.
0: Nee, maar dat is bewezen punt. Nee. Wat jij zegt klopt, maar dat is wel pas vanaf 2. Dat is vanaf 2. Ja. De 2 helpt wel, want inhalen helpt. Dat is echt waar.
3: En de meeste ongelukken gebeuren op de zeeweg. Dus de afgelopen week ook weer gebeurd.
2: Ja, en toen was die proef al begonnen.
3: Dat komt door incompetente mensen op de weg. Dat is zeker zo.
0: Al begreep ik dat die proef wat wel spannend was. Er was
3: ook iemand doodgereden omdat ze door het fietspad heen reden.
0: Ja, dat is niet goed.
3: Dat is ook een paar jaar geleden gebeurd. Dus het is gewoon een ontzettend gevaarlijke weg.
2: Nee,
3: daar moet je iets mee.
2: Absoluut niet.
3: Daar kan je iets mee. En het is allemaal mensen hun eigen verantwoordelijkheid voor, totdat je er zelf onder ligt. Dan willen we wel ineens allemaal mee.
0: Maar jongens, we zijn ruim over de tijd.
2: Ik wil dat risico wel te nemen, want dit is een achterlijke proef.
0: Oké, maar luister, ik wil afsluiten. We gaan het afwachten. Er komt op een gegeven moment een evaluatie. Dan komt hij sowieso weer terug bij de uitzending. Dus we gaan het zien wie uiteindelijk gelijk krijgt. Volgens de ambtenaren in ieder geval.
2: Dat zal de bus wel weer zijn.
3: Daar gaat het niet om, want we zeggen altijd dat het OV te duur is. Dan wordt het geprobeerd.
0: Nee, maar daar gaat het... Nee, maar we houden hem even in de open.
2: Okay, ik ga
0: we parkeren hem, we gaan hem binnenkort gaan we hem horen. En dan heb ik nu een toepasselijk nummer toegevoegd, want ik luister graag de laatste tijd in mijn vrije tijd luister ik graag naar microtonale muziek. Dat zegt de luisteraar en misschien jullie ook niet per se iets. Maar dat wil zeggen, wij zijn heel erg gewend om op bepaalde klanken, of op bepaalde toonhoogtes iets te horen. Dus je hebt akkoordladders bij piano's en dat soort dingen. Maar je kan dat ook door de helft delen. Dus dan heb je in plaats van een verdubbelende sprong per noot, heb je daartussenin ook nog een bepaalde frequentie die je kan luisteren. En microtonale muziek maakt daar gebruik van. Dus dan heb je in plaats van 12 noten per akkoord, heb je er ineens 24, bij wijze van spreken. En dat levert gewoon hele aparte dingen op. Kan in het begin een beetje vals klinken, maar het is dus niet vals. En het nummer heet heel toepasselijk Exit. Want waar denk je aan als je op de zeeweg staat? Dan denk je aan, hoe kan ik hier alsjeblieft uit? En dit is ook hoe je voelt, volgens mij. Dit nummer beschrijft redelijk hoe je voelt als je wacht op de zeeweg.
2: Als je achter een Duitser die 50
0: Als je achter een Duitser zit. Dus we gaan hem horen.

0: dat was dus Exit van Brandon Burns. Volgens mij op YouTube maar 2.500 keer beluisterd. Dus dat jullie zojuist obscure muziek hebben gehoord, dat spreekt... Dat spreekt voor zich. Ik zal eventjes...
1: Hij doet het.
0: Ja, doet hij het. Ja, doet hij het weer, jammer. Is hij,
2: ja, ik denk het.
0: Ja, ik hoor hem ook weer. Nou, dat is fijn.
3: Jam,
0: dat nice. Is fijn. Maar goed, zoals Mickey net zei, dat klinkt een beetje als een liedje uit een soort sci-fi game. Of iets dergelijks.
1: Ja,
0: half is
1: muziek.
0: Ja.
4: Ja, vorige keer had natuurlijk het nummer uit Ezra, dus we gaan met het sci-fi thema
2: alsof
4: door.
2: Je in een walvis zit.
4: Dit is echt wel grappig. Oké, mag ik even...
0: Ik krijg mijn ijsje niet aan.
4: Geef even aan Claudia. Dit is dus eentje, dit is een ijsje. Dit is
2: bevroren.
4: Ja, die is echt bevroren, maar, zeg maar het probleem is zeg maar dat deze niet open gaat, omdat er geen scheurrandje zit. Dus die hebben we bewust aan Mirko gegeven voor extra uitdaging.
0: Nee, maar mijn vriendin maakt hem al heel lief voor me open.
1: Maar hier staat toch ook een schaar?
0: Daar zijn vriendinnen voor, jongens. Maar goed, mensen, we zijn dus verder. En gelukkig doet de ene microfoon het ineens ook weer. Hoe
4: nou,
0: dat werkt, dat
4: jammer,
0: weet ik ook
4: welkom
0: niet.
4: Terug.
0: Kijk, misschien is het afgekoeld.
2: Spreektijd.
0: Ja, we zijn bij de Back Online column. En we hadden natuurlijk al het onderwerp Mickey van GTA 6. Dus laten we daar gewoon beginnen.
1: Is dat nu al?
0: Ja, lijkt me wel, toch?
1: Oh, ik dacht dat er nog een nummer kwam.
0: Nee. Dit is hem. Nee, gewoon maar gewoon in. Mickey, vertel. GTA 6.
1: Ja, gast. Ik zag dat. Ik was al een tijdje in de gaten aan het houden. En het was ineens zo van... Oh, over 2 dagen is de pre-order gewoon. En ja, kijk, Sad Noises. Rockstar heeft volgens mij ook zelf een meme gepost met GTA 6 on PlayStation 5. En dan het plaatje ervan de game. En dan rechts een plaatje van Nintendo Switch. Nou, dat ziet eruit alsof het Roblox is. Dan hebben ze linksonder...
4: Ja, maar het komt niet uit met Switch,
1: plaatje,
4: hè?
1: Nee, ja, dat is de grap. Ja. Een plaatje. Dan hebben ze linksonder een plaatje van de Xbox. Dat ziet er al slecht uit, maar het ziet er oké uit. En dan hebben ze rechts onderin hebben ze een plaatje van de PC-gamers. En die zitten dan op YouTube... te kijken naar de gameplay. Want de PC is natuurlijk niet beschikbaar.
0: Ja,
1: dus,
0: dat doet pijn.
1: Ik kan nu nog niet pre-orderen, maar wat ik heb gezien van de pre-order van gisteren... Ah, die screenshots van de spelgast... Die graphics zijn mind-blowing.
4: Ik heb nog niet gepreorderd.
1: Maar wat doe jij hier?
4: Ik wilde eigenlijk fysiek pre-orderen, zeg maar de disc. Maar de game komt niet met een disc in de eerste week... om dus leak te voorkomen. Dus ik ga hem digitaal pre-orderen. Ja. Maar dat doe ik gewoon een aantal maanden voor de launch... Ja. Hij komt over 3 maanden. Ik heb hem wel vrijgevraagd dat weekend, by the way. Dus dat komt goed.
1: Ik ga jou joinen.
4: Ik ben de 19.
1: Ik ga dit weekend verhuizen en ik zit zo... Schat,
4: PS5.
1: Zullen we een 2-jarig abonnement bij Ziggo afsluiten? Want dan krijg ik mijn gratis PlayStation 5.
4: Oprecht.
1: Nee, dat gaan we niet
4: oprecht. Ziggo is best wel een goede internetprovider.
1: I know.
4: Wel knijtertje duur, maar
1: ja,
4: wel...
1: Ja, daar heb ik dan geen zin in, weet je. Dan koop ik die PlayStation 5 liever zelf. Als het spel er ook echt daadwerkelijk is. En dan ga ik gewoon all out, weet je wel.
0: Maar het is ook wel logisch dat het zo mooi is, toch? Want er schijnt meer geld in te zitten dan de Burj Khalifa, de hoogste toren van de wereld.
4: Ja, ja. Voor mij hebben ze het in een... Ik las me niet voor het waarschijn, maar ik las dat ze de eerste periode dat verdiend hebben.
1: Ja, ja. Maar dat is ook logisch.
0: Zou kunnen.
1: We hebben 13 jaar gewacht op dit spel. Dus de generatie van
4: ik zei laat op werk.
1: De generatie boven ons. En de generatie van nu. Ja, iedereen wil het spelen. Iedereen gaat het spelen. Dit wordt zo gigantisch. Ik ben benieuwd of die servers van Rockstar Launch
4: Day het ik zei laat op werk. Ik was toen GTA 5. Het kwam 11. En in 2013, kun je nagaan.
1: Ja, ja.
4: En toen kreeg ik die game voor mijn 12e verjaardag. Dat was natuurlijk echt het moment, hè?
1: Ja, ja.
4: Ja. En,
1: ik mocht het absoluut niet spelen.
4: Ja, die dag al die cheatcode spelen, weet je wel. Ja. Nee, maar het was echt mooi. Het was echt 4 maanden na lunch of zo.
1: Ja.
4: Dus dat is natuurlijk heel leuk. En GTA is natuurlijk toch gewoon een groot evenement. We hebben inderdaad heel lang op gewacht.
1: Ja.
4: Ik heb wel gelezen dat het in het begin een single-player-only experience is. Online zou waarschijnlijk in de komende maanden naar launch komen. Dus we moeten even beginnen
1: dat
4: met...
1: Dat is nog snel. Want met GTA 5 heeft het jaren geduurd.
4: Ja, GTA Online was al bij launch. Maar dat werkte zo snel dat je het niet kon spelen.
1: Nee.
2: En wat ik wel las is dat als je het fysiek koopt, dat er dan niks in zit. In het hoesje. Hoe zit
4: dat? Ja, dat zei ik net. En dat doen ze om leaks te voorkomen. Want als je een game disc meestuurt, dan staan daar de game files natuurlijk op. Dus mensen die slim zijn, kunnen dat dan op de een of andere manier rippen en dan misschien decrypten. Het zal heel moeilijk worden, maar de mogelijkheid is er. Dus Rockstar heeft eigenlijk gekozen om mensen nog wat meer uit te melken. Door de game eerst als code in de box te sturen. Dus als je hem bestelt, krijg je de hoes met een code erin.
1: Ja.
4: Die krijg je een week eerder, kan je de game alvast preloaden. Want ik heb ook leaks gelezen dat de game misschien wel 200-300 gig wordt om te downloaden.
1: Dat is natuurlijk
4: anderhalf uur downloaden. Maar
1: als je die graphics ziet, gast, die graphics, dat is echt next level, man. Ik heb dat zo
4: maar je moet het voorstellen, kijk,
1: niet gezien.
4: De PS5 is eigenlijk gewoon best wel matige hardware. Dus ik ben helemaal niet hoe het gaat draaien. Want PS5 is niet zo goed.
2: Het gaat wel zoveel opslag.
4: Ja, PS5 is een terabyte, maar PS5 qua hardware is gewoon een PC die in 2020 eigenlijk al een beetje out of date was. Dus je hebt het eigenlijk over hardware uit 2018, ja, waar dan dus die game op moet gaan draaien. Ja, ja, dat zal ongetwijfeld goed gaan, want met GTA 5 was het nog erger. Het gaat zeker goed, maar ik heb, het is natuurlijk iets waar ik heel erg naar uitkijk als gamer. Dus ik ben ook gewoon lekker in die dagen gewoon vrij, gewoon even die game spelen.
1: Maar is het in het weekend of komt hij op maandag?
4: Hij komt op een donderdag uit.
1: Donderdag, oké.
4: Ja, dus 19 november is het zover. Dus, ja,
0: maar wat ik wel hoorde, dat beviel mij niet. Maar goed, aan de andere kant, ik ben er toch totaal niet. Ik ben gewoon altijd een story mode speler. Ja. Ik weet dat heel kunstig. Maar dat online en story mode los van elkaar verkocht gaan worden. Dus dat gaat waarschijnlijk een van de duurste games ooit gemaakt.
4: Dat heb ik nog niet gelezen.
0: Dus ik las dan een van de duurste games ooit gemaakt. Hè. Dus het wordt waarschijnlijk €100 of zo als je moet kopen. Gaat dus,
1: is het,
0: nu in de pre-order.
4: Ja, je moet Ultimate Edition hebben. Dat is
0: maar, natuurlijk. Maar dan gaat dus de online gaat dus ook geld kosten. Dus
4: okay, ik vind dat inderdaad, dat heb ik nog niet gelezen, ook nog niet bevestigd. Maar als mensen dat zouden kopen, zou dat wel betekenen dat het een once-in-a-lifetime game is die uitkomt.
1: Ja.
4: En ik denk als Rockstar het ervoor kan vragen, en daar hebben ze echt genoeg marketingmensen op zetten of ze dat kunnen, dan hebben ze iets bijzonders neergezet.
0: Ja, dat is ook wel weer waar, ja. Maar ik weet niet, GTA Online heeft mij nooit echt aangesproken. Ik weet niet waarom.
2: Dat er nog een GTA komt?
4: Ja, er komt natuurlijk nog een GTA. Maar
0: ik hoop het, ik hoop vooral wat ook andere gamesjournalisten en zo er altijd over zeggen. Dat als dan GTA nu echt een succes is, dat dat ook weer laat zien aan grote investeerders en bedrijven. Van jongens, het is het echt waard om gewoon een vette game te maken. Ja. En dat we dan ook weer heel veel andere gave titels krijgen. Ja, want ik vind wel, het is op een aantal punten best een beetje opgedroogd, vind ik de game-industrie. Ja, het zijn heel veel indie games tegenwoordig. En ik hield persoonlijk juist heel erg van die dingen zoals bijvoorbeeld wat je had Tomb Raider vroeger en zo. Dat vond ik echt vette dingen.
1: Ja.
0: En die heb je gewoon niet meer zo vaak.
4: Dat zijn natuurlijk die single-player story adventure games, hè. En wat de game-industrie is toch een beetje dood aan het bloeden. Want ik heb bijvoorbeeld ook gelezen, dat is wel leuk ook hoor. Weet je, er komt Call of Duty Black Ops 1 en 2, de originele games van 2010 en 2012 respectievelijk. Ja. Komen binnenkort met een port voor de PS5. Nou, natuurlijk hartstikke gaaf. Heel de games weer opnieuw gedevived. Maar ik heb dus gelezen, en dat is nog niet bevestigd. Hij komt volgende maand, komt hij al, dat is wel al bevestigd. Maar dat worden dus twee ports, die schijnen dus losverkocht te gaan worden. Voor $40, extra DLC. Dus eigenlijk wat Microsoft hier doet, is gewoon games die inmiddels al 16 en 14 jaar oud zijn. Voor de volle map opnieuw verkopen. En dat gaat weer een mega hit worden, dat weet je gewoon al. Ik ga ze ook kopen, dat ga ik niet ontkennen.
1: Nee.
0: Ja.
4: Maar dat is wel, het geeft wel aan dat de gaming-industrie gewoon heel erg bang is om te innoveren. Kijk, het is natuurlijk een onzekere tijd. Hardware is heel duur door AI. Dat is een heel andere discussie, heel andere kennis.
0: Ja, maar goede games zijn echt geweldig. Als je dan echt een goede game hebt, dan is dat zo de moeite waard.
4: Maar voor publishers, die slop verkoopt ook gewoon. Dat zeg ik met die Black Ops Sport.
0: Ja, dat klopt. Maar dat moet echt stoppen. Want ik vind het natuurlijk de slop verkoopt, maar het is niet hetzelfde. Alleen we moeten wel richting het einde. Dus ik weet niet wie nog van een einde...
1: Ik had dus al in 2016 had ik al een spoiler gevonden dat de nieuwe GTA game in Vice City zou afspelen.
4: Ja, dat was wel een beetje afgekend.
1: Dat was wel echt dik shit.
0: Ja, het wordt Miami geïnspireerd, geloof ik. Geïnspireerd op Miami.
1: Fucking sick. En ik ben in Miami geweest, dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan... Kijk, Los Angeles ben ik nooit geweest, maar ja, door GTA 5 ken ik heel Los Angeles uit mijn hoofd bekant. En ik ben benieuwd hoe dat zich afspeelt nu in Vice City. Maar ik heb geen PlayStation 5, dus ik kan het helaas niet
4: spelen. Mickey, die moet je kopen.
0: We gaan nu van technologie en games gaan we naar de hoge Oostenrijkse en Duitse bergen. Want ik weet niet waarom, maar ik ben de laatste tijd dus... best wel into jodelmuziek geworden. Eén keer toen ik met Claudia aan het bellen was, mijn vriendin die zit er ook bij. Toen was ik gewoon ineens wat dingen aan het luisteren. En ze werd helemaal knettergek van de jodelmuziek op een gegeven moment. En er wordt er iets omgegooid. Dit is een van mijn favoriete jodelnummertjes tot nu toe. Dus ik dacht, die knal er ook. Gaan even doorheen. Heel dat leuk. Is Jodelen kan man niet leren.
2: Ah.

0: Van de diepste oceaan tot de hoogste bergtop. Van de kleinste insecten in je tuin tot de grootste grazers op de savanna. Zoveel verschillende vormen. Er zijn wel meer dan 2 miljoen diersoorten ontdekt.
1: En ik ga ze allemaal opeten. Van biodiversiteit naar biefstukuniversiteit.

0: Ja, ja, mensen. De Meer Kook Show. Alles op een nu editie. En nou, dit is eigenlijk best wel basic. Want ik heb deze maand niet zo heel spannend gaan. Want ik ga volgende maand, rond deze tijd uitzending, zit ik lekker op het strand in Da Nang aan een kokosnoot. In Vietnam zit dat. Dus ik verwacht dat de Meer Kook Show uitzendingen daarna wat interessanter gaan worden met alle vreemdsoortige vissen en dieren die ze daar eten. Die ik dus ook zeker zal proeven. En waarvan ik de receptuur met u zal delen.
1: Met Ladyboy Mirko.
0: Nou nee, dat is Thailand. Hè? Oh, Vietnam is, daar zijn ze niet van de Ladyboys, hoor.
2: Ik heb wat katwoordjes voor je nu wel.
0: Ja, maar dat is Thailand of Vietnam, zijn ze niet van de Ladyboys. Maar goed, maar mensen, dus het is een gerecht wat van de barbecue van vorige keer, net als dat we toen ook de zwaardvis hadden vorige aflevering, hebben we nu iets wat misschien op het eerste oog wat minder exotisch lijkt, maar er zitten toch een paar onconventionele dingen in, dus ik ga het even vertellen. Het was een brioche met kreeft. Nou, dat is gewoon lekker en bekend, maar hoe hebben we hem bereid? We hebben dus een gewoon lekkere brioche-munt gehaald, natuurlijk, altijd goed. Even kort in de oven gedaan. Maar wat maakte het nou zo ontzettend lekker? We hebben een boter gemaakt voor die brioche met kreeft, waar cured egg in zat. Dat is een stukje eigeel wat je eigenlijk laat rusten in een mix van gelijk hoeveelheid zout en suiker, dat die helemaal bedekt is, waardoor die als het ware uitdroogt en hard wordt. En dan krijg je echt een soort van zoet-zoute umami-bom die je door die boter heen kan mixen. Natuurlijk gewoon normale, goede, verse roomboter erin. En vervolgens hebben wij, terwijl al een dag van tevoren gedaan, hadden wij beenmerg in de oven gedaan. Dus van die botjes met beenmerg erin. Hebben we laten roosteren, hebben we laten trekken in water, waardoor dus eerst eigenlijk al het bloed er een beetje uitgaat. Dan ziet het er wat beter uit, smaakt het ook wat lekkerder. Dat het helemaal wit wordt, kan ik ook aanraden misschien nog een paar dagen daarvoor te doen. Dat door elkaar heen gemixt tot een soort hele lekkere boter. Klein beetje zout erheen natuurlijk, zodat hij een goede smaak heeft. En echt waar, die combinatie van beenmerg, boter en dat ei maakt echt by far de lekkerste, meest intense, zachte boter die ik in ieder geval ooit heb geproefd. Om het maar gewoon zo te omschrijven. Nou, natuurlijk vervolgens kreeft. Heel logisch dat een goede kreeftstaart hebben we gebakken op de barbecue met kersenhouten chips, waardoor er een beetje rooksmaak eigenlijk in kwam. Die hebben we een beetje geshred, zodat het kleine fijne stukjes waren waar die boter ook goed doorheen smolt. Boter natuurlijk ook op het brood gedaan, maar ook nog op de kreeft. Dus het was, het was heel lekker, maar het was zeker niet goed voor je hart, zeg maar. Ik kan niet zeggen dat je daar nou dat je hart er heel gelukkig is. Niet elke dag eten. Het is wel iets wat is bedoeld om je familie onder de indruk te brengen. En vervolgens hadden we daar foie gras, dus ganzenlever, overheen gesneden. En met een vlammenwerper, dat die toch helemaal zo lekker smelt en zacht wordt, overheen gedaan. En ik kan jullie echt zeggen, mensen, het was super decadent, wat ik zeg. Dit moet je zeker niet elke dag eten. Want ik denk dat je aan je hele calorie-intake voldoet door één van die broodjes te eten. Maar ik heb in ieder geval nog nooit lekkerder de kreeft gehad dan toen. En het was voor ons echt een experiment om te zien hoe het was. Ik weet niet, Claudia, wil jij daar nog wat over kwijt? Moet je nog iemand als iemand die het proefde? Oh, er wordt nee geknikt.
2: De microfoon wordt teruggeduwd.
0: De kant op gaat, oké.
3: Het klinkt echt ziek lekker, ouwe. Oh.
4: Ja, het klinkt echt.
0: Het was heel lekker.
3: Ik heb honger van.
0: Het was echt heel lekker. Dus dat is het voor nu. Wat ik zeg, kijk, in principe beenmerg. Sure, dat gebeurt wel eens in Nederland. Foie gras, dat zie je wel een beetje in de fancy dingen. Maar ik denk, de combinatie van alles had ik wel zoiets van, nou, dat is toch wel een beetje uniek. Het is niet helemaal iets wat je iedereen.
4: En waar haal je dit soort dingen?
0: Wij hebben een Sligro pas.
3: Dus
0: dat helpt een boel. Bij Sligro hebben ze gewoon echt gewoon zo'n rol met foie gras. Dan kan je gewoon zo kan helemaal van die dingetjes van maken en klaar. En die brioche buns hadden we ook bij Sligro vandaan, want heel eerlijk, als je die zelf kan maken en je kan dat goed, is natuurlijk hartstikke lekker. Maar dat is zoveel werk dat ik persoonlijk denk, als je goede kan kopen, is dat het niet helemaal waard. Maar die boter, dat kost veel tijd. Maar dan heb je ook echt de beste boter in je leven. En dan, als je vaker gaat barbecuen in de zomer, dan kan je hem ook gewoon bewaren. Kan je hem ook over de vis heen smeren of wat je verder maar wilt. Dus het is ook zoiets van, dat gaat ook gewoon langer mee. Dus en wat ik zeg, ik was eigenlijk gewoon verbaasd. Want wij dachten echt van, kreeft, oké, we gaan het proberen. Weet je, als je dat nog nooit hebt gedaan, best wel gek, weet je wel. En het was gewoon in één keer een succesje. Dus wat moet ik gaan halen in Vietnam? We hebben namelijk nog, wat is het, 2 minuten te doden of zo?
4: Ik ben wel benieuwd, kan je daar zomaar alles eten?
0: laat ik het zo zeggen. Er worden zelfs nog wel eens honden en dat soort dingen verkocht op plekken. Dus ik vermoed, als je die kan vinden, dat gaat niet op de menukaart hoor, jongens. Dat gaat me dan weer net te ver.
3: Niet. Ja, dat zegt alles op een menu.
0: Ja, dan moet je dan, ook een hond. Ja, kijk, ik misschien. Misschien dat ik het zou doen. Maar kijk, je ziet daar iemand zitten die nu heel erg niet blij kijkt. Dus om die reden doen
3: ik
0: we dat niet.
3: Ik verwacht sowieso dat je tarantula gaat proberen. Want dat lijkt me.
0: Als
3: echt,
0: ze dat hebben, wil ik het wel doen.
3: Vogelspring.
0: Maar ik verwacht echt serieus dat na Vietnam. Dat we voor volgende uitzending zo ontzettend veel. Want ik ben er 2 maanden ben ik er niet. Ik ben constant weg. Sorry jongens, ik zit lekker in het buitenland. Maar
2: ik ben ook gewoon vakantie.
0: Daar gaat het spijt me. Maar weet je, ja, daar gaan jullie belastinggeld.
3: Ja, verdomme man. Maar,
4: daar ga je geld.
0: Maar nee, maar ik ga echt proberen zoveel mogelijk rare dingen te eten. Als ik dan weer terug ben, dan hebben we echt dingen straks op het menu.
2: Dat is dan, dan ben je weer terug pas in, wat is het, welke maand is het dan?
0: Oktober of zo?
3: September.
2: September pas weer. Helemaal weer bij de winter.
0: Ja, maar dan niet uit. Ik denk wel, dit is de eerste meer kookshow waar ik het idee van heb. Die kunnen we nog wel gewoon eventjes doorzetten.
2: Volgend jaar weer meer kookshow, alles op
0: het
2: menu.
0: Ja, want ik vind, dit is zo leuk, omdat het ook je vertelt. Het is interessant om over na te denken.
2: Ik wil wel even confronteren. Je zei, ik ga ook filmpjes opnemen dat ik het ook echt proeven. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Dat gaan we doen. Ik beloof. Okay. Ik beloof je. Als we in Vietnam zijn, ga ik ook een paar dingetjes zullen we filmen.
2: In september wil ik het zien.
0: Dat gaan we doen. Dat vind ik een heel goed idee. Want dat was wel het idee van het format. Mensen, dan gaan we nu over naar het nummer, want het is maar 2 minuten. Ik weet niet waarom hier op 4 staat. Ik
2: omdat jij dat zo op ingesteld.
0: Ja, wel, dat is me ingesteld. Maar Givness Guinea Pig, een vreselijk nummer gemaakt door een familievlogkanaal, Amerikaans familievlogkanaal. En dit jank ik altijd mee in de douche. En mijn vriendin kijkt al momenteel heel panisch uit haar ogen, want ze vindt het vreselijk als ik het doe. Daar komt-ie.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.
5: Je luistert naar Jelmer en de M&M's.
6: Elke laatste vrijdag van de maand bij
5: ZFM.

0: ja, jongens, dat was Cool Aid Man van Alice Dream. Dat is een beetje een... nou, zoals het zegt, LSD zit al in de naam van de artiestengroep.
1: LSD? Dus, heet die LSD?
0: LS Dream heette ze. Maar dat, LSD zit zeg maar in de naam. Dus het is een beetje druggy, vage, vibey. LS Dream heette ze maar. LSD, weet je. Dus, moet ik het echt 3 keer herhalen, jongen? Ik zei attentie, jongen. Jezus. Maar goed, weet je, het is een beetje een soort van ja, junkie dubstep. Dat is misschien...
2: Daarom heet het ook LSD.
0: Ja, daarom heet het zo. Nou goed, ook al was dit nummer misschien nog een beetje... dit uur wordt wat normaler eigenlijk. Dit is gewoon heel veel dance muziek. Dingen die ik wat conventioneler luister, zeg maar. Dus ik denk dat Mickey hier wat gelukkiger van gaat worden vanaf nu.
1: Absoluut.
0: En ja, met die boodschap. Laten we beginnen. We hebben het Zandvoorts kwartiertje. Maar ja, ik weet helemaal niet wat we nou gaan bespreken. Dus jou maar, jij hebt ideeën. Vertel.
2: Ik weet wel iets over precies een maand. Is er een leuk evenement op het strand. Ik hoop dat we nog zon over hebben. Pride at the Beach. Kom allemaal, kijk op de website. We hebben een superleuke artiest. En het is natuurlijk ook weer een beetje verbonden met Amsterdam en de World Pride. Dus er komen superveel mensen. Rutger Kot is aan het optreden en nog allerlei andere artiesten. Best wel grote namen. Dus dat was even de plug. En verder, ja. Oh ja, er is ook nog een cultuuravond op 21 juli. Daar moet je ook naartoe komen. In de kerk. Lekker koud met deze temperaturen.
0: Ja, klinkt goed toch?
2: Even kijken, heb ik verder nog iets uit het Zandvoort? Ja, ik ben eigenlijk helemaal in Bloemendaal verzonken op dit moment.
0: Wat erg.
2: Ik weet helemaal niet meer wat er in Zandvoort gebeurde. Ook niet.
0: Nou ja, we hebben, oké, okay, goed, we hebben het college is recent geïnstalleerd.
2: Oh,
0: dan
2: ja,
0: maar.
2: Ja,
0: dat
2: ik
0: is
2: heb
0: misschien wel
2: genomen dat, dat we een wethouder hebben met nogal verschillende partijen als achtergrond. Ja. En dat de stemming voor de wethouders niet unaniem was.
0: Nee,
2: dat
0: klopt.
2: Dat vond ik ook wel opmerkelijk.
0: Ja, dus we hebben nu, ik kan wel inleiden, we hebben nu dus 3 wethouders op dit moment. We hebben dus Waskaré, die was vorige periode ook wethouder, vorige dagen namens de VVD toen en nu opnieuw.
2: Ja, evenementen en economie.
0: Precies, evenementen, economie, toerisme, dat soort zaken. Toen heette hij ook jeugd inderdaad. We hebben nu dan Edwin Sibbel, dat is iemand die heeft voorheen bij het circuit gewerkt en doet ook consultancy en dat soort zaken. Die is voorgedragen door OPZ, Oude Partij Zandvoort.
2: Ja.
0: En hebben ook nog Wiegmans, die is voorgedragen. Danielle Wiegmans, die is voorgedragen door de BBB. Jong Zandvoort, excuus, sorry.
3: BBB!
0: Ja, het is iemand die bij de BBB op de Tweede Kamerlijst stond.
2: Dus ik ben even in de. Woordvoerder van Mona Keijzer.
0: Maar door Jong Zandvoort.
2: Vorige kabinet minister was. En ze is 10 jaar raadslid geweest voor de PVV in Den Haag.
0: Ja.
2: Volgens mij, of Rotterdam.
0: Klopt, klopt. Dus dat
2: en
0: is
2: ze
0: een
2: blijft
0: beetje...
2: ook in Den Haag wonen. Want,
0: ja, dat daar had ik wel moeite mee.
2: Ja, Heffingen mag hier dan wel wethouder zijn. Ja. Maar er is blijkbaar geen zicht op dat het 4 jaar rond maakt. Want anders is het natuurlijk wel logisch dat je hier ook naartoe komt.
0: Klopt. En ze hebben het echt met eigen kleine meerderheden zijn ze er maar ingekomen. Lars Kerees was er gewoon vrij ruim ingekomen. Die namens de VVD zat. Maar zowel Sibbel als... Wiegmans, die hadden het best nog wel een beetje... Dat was taai. Want er wordt ook gestemd door de raad. Die moet natuurlijk zeggen van... we willen ook dat je onze wethouder wordt. Nou, je kan er over het algemeen vooruit gaan... als een coalitie met een meerderheid iemand voordraagt... dan komt diegene er ook in. Want ja, ze hebben de meerderheid. Maar je hoopt dan natuurlijk het liefst dat andere raadsleden... omdat een wethouder in principe losstaat van de raad... zegt van, joh, zijn het er mee eens? Nou, dat is niet helemaal gebeurd. Dus dat is natuurlijk wel een beetje een valse start. Maar we gaan zien hoe dat...
3: Het wordt weer een interessant 4 jaar.
0: Ik vertel dit alsof ik er niet meer in zit.
3: Maar even, ik wil eventjes even aan de tafel vragen. Gaat deze coalitie het 4 jaar volmaken? Dat is natuurlijk interessant, wordt een beetje...
2: Nou, alleen al statistisch gezien vond ik het best wel mooi... hoe lang de vorige coalitie het volhield. Dat was best wel lang relatief. Als je de periodes daarvoor zag... Maar kijk, we hoeven alleen maar naar de cijfers te kijken. En dat is gewoon dat, dat coalities in Zandvoort gewoon bijna nooit 4 jaar volhouden. Dus los van wat je er inhoudelijk van vindt. Want volgens mij in dat akkoord zijn helemaal niet hele, per se hele gekke dingen waar je nou over zou kunnen vallen.
0: Nee.
2: Of, het is vaak waarom een coalitie in Zandvoort valt. Geneens omdat ze hun steun verliezen. Maar omdat ze onderling... dan toch ineens weer anders denken over iets. En dan stopt het ermee. Het is eigenlijk nooit van... nou, de oppositie maakt echt een heel groot punt van iets... en dan gaan we er maar mee stoppen. Of een motie van wantrouwen is gewoon zo eigenlijk nooit echt een...
0: Nou, kijk, weet je, ik zit er natuurlijk middenin.
2: Wethoudersniveau, maar,
0: en voor mij is het ook heel raar in die zin. Want weet je, kijk, er zijn heel veel dingen waarvan ik vind... dat ze niet goed gaan, beter kunnen, sneller kunnen, noem maar op. Alleen... het lastige is, dat kan ik het college niet verwijten, want die zijn nieuw. Dus die zitten er net. Ja, Lars misschien wel het een en ander, maar die had ook vaak de portefeuilles waarvan ik dan vond dat het nog wel oké liep. Ik heb natuurlijk een mening dat ik denk, het kan beter, maar het was niet slecht. Hè? Zo eerlijk moeten we ook zijn. Alleen ja, het is dus ook voor mij. We hebben dan laatst het akkoord gehad en een aantal stukken. Ja, wat moet ik dan zeggen? Moet ik zeggen, het is helemaal fout. En nee, want ze zitten er net. Weet je, geef ze de kans. Geef ze, dus ik denk pas dat over 9 maanden tijd, in ieder geval voor mij dan, hè, als iemand die dan in de oppositie zit, dat ik dan pas echt dingen ga zien waar ik echt op kan gaan sturen. Van joh, dit gaat niet goed genoeg. Dit kan anders. Dit moet sneller, dit moet beter. En tot die tijd zit je er toch een beetje, nou, niet voor de bühne, je zit er niet helemaal voor niks, maar het is wel echt afwachten en zien wat ze gaan doen, zeg maar. Dus in die zin ook wel een saaie, ja, best wel saaie periode eigenlijk. Ja, een beetje gek om het zo te zeggen, maar niet heel spannend.
3: Oké, dat is zover de Zandvoortstraat. Ik wil even terug gaan naar...
1: Waar hebben jullie het in godsnaam over gehad die afgelopen 8 minuten?
3: Over de coalitie.
1: Ja, wat? Coalitie, smallie.
0: Luister,
1: ja,
0: de coalitie. Oké, Mickey.
2: Wat ik spannend vind is...
1: Ik weet van niks. Ik heb niks gehoord, niks gezien.
2: Oké, nee, dat klopt. Ja, het zijn ook niet hele opvallende punten.
0: Nee.
2: Het enige wat ze gaan doen is een project in Noord openbreken, waardoor dat waarschijnlijk weer langer duurt dan eerst gepland is.
1: Ja. Zoals?
2: Nou ja, dat Heijmanshof, weet je wel, waar vroeger het manege stond. Manege Rupert.
1: Ja, ja.
2: Daar waren uiteindelijk 60 of 70 woningen gepland. Dat is het akkoord opgekomen. Maar nu wilde de coalitie er weer meer van maken. Waardoor ze eigenlijk een nieuw plan moeten maken.
1: Tuurlijk, 140 miljoen hoog. Waarom niet?
2: Nee, maar en dat we dus nog langer moeten wachten
0: dan
2: op
0: niet.
2: Onze woningen. Dus dan zien mensen maar eens waarom het echt lang wachten is. En dat komt niet door allerlei stikstofgeneuzel, maar gewoon door
0: wispelvurige keuzes van ons. Ook jammer.
3: Ik wil het even, het is te heet om een hele discussie te gaan voeren. Ik wil het even naar iets leukers, wat lichter hebben.
2: Is,
3: kijk, Mickey, heb je het nieuws al gelezen over onze circuit-evenementen volgend jaar? Want de Formule 1 gaat natuurlijk weg.
1: De
3: Formule E komt er voor terug.
1: Ja, daar heb ik wel iets van gehoord. Ja.
3: Ik wil even weten wat jij ervan denkt. Ik ben er zelf heel enthousiast over. En dat komt, kijk, Formule 1 was echt fantastisch hier sinds 2021. Ja. Maar uiteindelijk wist iedereen die in Zandvoort woonde, iedereen die er ook wel een beetje bij betrokken was in het volgende, dat het niet lang zou duren. Met de Fiat die steeds meer contact uit het Midden-Oosten haalt. Er gaat steeds meer geld om. We krijgen geen overheidsbestuur, want onze overheid stom is. Dus uiteindelijk is er gewoon... Er gebeurt gewoon niks. En we wisten allemaal dat het maar van beperkte tijd was.
1: Ja.
3: En ik denk dat de Formule E in Zandvoort, vooral met alle klimaat- en milieudemonstranten, saaie buurtmensen, geluidsoverlast mensen. Ik denk dat de Formule E een veel grotere toekomst heeft in Zandvoort dan de Formule 1 ooit.
0: Dat denk ik
3: en ik vind dat een heel goed iets.
2: En dat komt natuurlijk ook omdat dit een sector is waar gewoon de circuitorganisatie natuurlijk zelf in investeert. Zij moeten ook zelf hun plaatje voor zich houden dat ze toekomstbestendig zijn. Dus het is gewoon de weg die je op moet gaan. Het is een beetje stom om te denken dat je maar altijd hetzelfde kan blijven doen. Het is ook wel jammer natuurlijk dat de Formule 1 weggaat wat dat betreft. Want het was echt een super leuk evenement om mee te maken, ook vanuit het dorp, als je niet zo'n circuitliefhebber bent.
3: Ja.
2: Het was echt wel leuk. Het heeft ons ook denk ik wel veel gebracht. Maar kijk, elk ander evenement kan het ook zijn. Ik zag ook met de historische Grand Prix, als je dat nou misschien nog even wat aankleed, anders aankleedt of zo, is dat, vind ik eigenlijk dat al zo lang het evenement. Weet je wel, gewoon oude auto's op een circuit. Dat is mijn gedachte bij een circuit. Kijk, ik bedoel een paar
0: maar het is natuurlijk ook wel persoonlijk, jammer. Het is ook wel persoonlijk. Want ik vind ook, maar dat is juist waarom het leuk is dat er meerdere dingen gebeuren. Het is voor iedereen iets. Kijk, persoonlijk, ik denk op zich, Formule 1 heeft wel wat. Ik denk alleen wel het nadeel is dat het vast veel technologischer gaat zijn dan wat je nu ziet. Dus wat Mickey eigenlijk in het begin zei over die historic Grand Prix, dat het dus wat minder menselijk is en veel meer gaat over wie kan eigenlijk de beste computer bouwen, zeg maar. Dat zal de Formule 1 uiteindelijk in de verre toekomst gaan worden. En weet je, en wat het voor mij wel is van... Soldaat van Oranje speelt ook nog, hè? Dus je hoeft niet altijd te winnen.
3: Nee, bijna niet meer, hè?
0: Oh, is het klaar?
3: Dus laatste.
0: Sorry, ik heb niks.
2: Ik geloof er niks.
0: Ik denk dat het weer verlengd wordt, hoor.
2: Ik denk dat het op de laatste dag. De laatste dag van de voorstelling.
0: Soldaat van Oranje weer verlengd.
2: Of niet?
3: Soldaat van Oranje gaat definitief stoppen. Dat is een feit dat ik dan weer weet als musical.
2: Moet er nog een keer heen.
3: Ja, dat kan nu dus niet meer. Dat is jammer.
0: Voor je
2: helemaal uitgeboekt.
3: Ja.
0: Ja, komt nooit meer terug.
3: Maar goed,
0: niet meer verlengd.
3: Nou, het zal ongetwijfeld een keer terugkomen. Maar wat ik vind ook met de Formule E, kijk, uiteindelijk haal je wel een nog zeker. Het is niet het prestige van de Formule 1, maar het is wel een internationaal evenement. Iedereen kent het, er hangt een naam aan. En een internationale naam.
1: Het wordt volgens mij ook steeds populairder.
3: Ja, ik vind het ook best leuk om te kijken. Ik ga ook kijken of ik bij het weekend aanwezig kan zijn.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Ik wil een keer kijken.
1: Ik ben benieuwd hoe duur die tickets zijn.
3: Ja, maar goed, ik denk dat het in zo'n precies goede middenweg valt. Dat het is niet Formule 1 precies. Niet zo'n groot event dat het hele dorp een weekfestivalterrein wordt. Wat ik ook hartstikke leuk vind.
1: En dat we hermetisch worden afgesloten.
3: Ja, maar ik denk wel dat het gewoon, want het is maar DTM en die andere bijvoorbeeld Fnatic GT World Challenge. Dat zijn ook leuke evenementen, maar die zijn meer Europees, wat lokaler bekend. Ja. Daar kijken mensen in, weet ik wat, Amerika niet naar.
1: Nee.
0: Nou, dus dat is het. Maar jongens,
2: ik ben wel heel positief over ook alle mobiliteit, hè, die de Formule 1 mee heeft gebracht.
0: Ik ook.
2: Dat we gewoon kunnen laten zien. Je hoeft niet met de auto.
0: Nee, maar dat heeft het circuit laten zien. Wij hebben niks laten zien. Maar mensen, ik sluit hem af. Ja. We hebben dus naar uit te kijken. Formule E hebben wat om naar uit te kijken. Dus dat is super mooi. Yeah. Dan gaan we nu de Mirko Shower Mashup doen. Gewoon alle random shit die ik achter elkaar draai in de douche. Net als vorige keer. Gewoon lekker dancey dit keer. Beetje wat modernere dance. Beetje richting hyperpop dance. Iets ertussenin. Nou goed, we horen hem. Ik zeg achteraf alle artiesten zometeen.
3: Oké. Okay.
0: Yo.

Oké, okay, nou dat was de Shower Mashup met Left to Right van Op Op Mop. Single Right Now van Tammy T. In het begin een remix van Whiplash. Nou, en eigenlijk nog een hele bak andere nummers. Je hebt het gehoord, een stuk of 5 totaal. En dan doen we nu nog even één dance nummertje. We hebben nog tijd over zo te zien.

0: Ja mensen, dat was The Devil Works Hard van Don Diablo. Gewoon een lekker, ja, is gewoon een simpel house nummertje. En dat heb je soms ook gewoon nodig als je muziek draait. En dan gaan we nu naar het irritatiefactortje. En ik hoorde al van Mickey hij juist een irritatie had aan mensen die klagen over het warme weer.
1: Maar mag
0: Mickey?
1: Ik eerst even een compliment geven?
0: Ja?
1: Het is heerlijke muziek.
0: Dankjewel. Ja, zie je, tweede uur zelf. Tweede uur gaan we het anders aanpakken. Ik dacht, ik gun jullie het uur rust. Weet je wel?
2: Maar ik vind ook altijd aan jouw uitstingen die worden juist wel leuk.
0: Ja, maar daarom dacht ik over doen beide. Weet je wel? Eén uur gek, één uur...
2: Dan heb ik ineens weer een pom in mijn lijst staan, weet je wel?
0: Daarom. Heel goed. Nou, dankjewel. En Mickey, vertel, jouw irritatie.
3: Ja, mijn irritatie van deze week is dan... We hebben één week wat warmer weer. Weet je, normaal leggen mensen duizenden euro's neer om op vakantie te gaan. En dan hopen ze dat het 34 tot 38 graden wordt. Ja. Dat hopen ze dan, weet je wel. Ja. Want dan zit ik er echt lekker in. En nu in Nederland, dan is het 34 tot 38 graden. En dan is het code rood, code oranje. En
0: we gaan allemaal dood.
3: Niemand kan meer functioneren. Helemaal niemand. En dan de ene na de ander gaat klagen over... Het is onmenselijk warm. Ja. Dit is niet te doen.
0: Ja, ze zijn er gewoon niet op gemaakt.
3: Ja, maar waarom...
0: West-Europeanen zijn hier gewoon niet op gemaakt.
3: Waarom gaan ze dan voor duizenden euro's naar landen waar het gewoon...
0: Ja, maar dat is anders.
3: 38 graden plus. Ja, dat is niet anders. Je kan hier toch ook gewoon om 5 uur 's avonds gewoon even naar je werk. Denk je niet, ik ga niet naar huis. Ik rijd door, ik ga naar het strand.
2: Ja, maar dan sta ik weer in de file op de zeeweg.
3: Ja, klopt.
0: Oei.
4: Weet je wat het is? Het is inderdaad een beetje, we zijn er niet aan gewend. Onze maatschappij is er niet op ingericht. Dat is denk ik nummer 1. Want ik bedoel, iedereen moet altijd maar door. Kijk, in Spanje hebben ze niet voor niks, als het dit soort temperaturen zijn, dat ze tussen 1 en 4 even niks doen. Wordt altijd gezegd van, die luie Spanjaarden. Maar dat is natuurlijk, de maatschappij is gewoon niet op ingericht. Kijk, nu moeten er allemaal dingen worden afgelast. Maar als je zo'n klimaat hebt als in andere landen, dan worden dat soort dingen nog ineens gedaan in dit soort seizoenen. En wat natuurlijk wel het verschil is, denk ik. Mensen gaan natuurlijk op vakantie naar een land waar ze weten dat het warm is. En als het ineens heel erg warm is, terwijl je ook allemaal nog serieuze dingen moet doen.
2: Ja, maar kijk, dan moet je gewoon wat minder serieuze dingen doen.
4: Maar ik ben het wel met Mickey eens.
3: Ja, of een
4: we moeten
3: terug.
4: Gewoon wat minder klagen met z'n allen.
3: Ja,
4: gewoon wat meer genieten.
3: En
4: wel de goede keuzes maken dat we niet...
0: Maar Mickey, we hadden het net wel over dat het wel heel raar is dat Nederlanders een soort van... Of opeens dat politiek vooral, dat soort aversies tegen airco's. Terwijl als we nou gewoon standaard een airco in een normale huis hadden gehad... dan was het wel ook wel weer wat chiller geweest. Want voor mij

0: Is mijn probleem, hè? Voor mij is het probleem niet per se, want ik hou sowieso gewoon niet van warm weer. Ben ik gewoon heel erg in, dat zeg ik altijd. Ik vind de winter is ook mijn favoriete seizoen van het jaar. Ik vind de zomer helemaal niks. Maar luister, maar weet je, als wij gewoon airco hadden binnen en ik was dan in de warmte buiten, dan had het al zo anders geweest. Ik was op een gegeven moment naar Thailand, inderdaad, dat je dan 1000 euro's neerlegt. Daar had ik een heerlijk aircootje binnen. Ging ik lekker baden in de avond in de ochtend. Ja, en dan loop je vervolgens wel die snoeihit in. Maar dat is een heel ander gevoel dan dat je de hele nacht in een benauwde kamer ligt te schuimbekken met een droge mond. Die stinkt naar wat je gisteren hebt gegeten, omdat je geen speeksel meer over hebt, omdat het allemaal verdampt is, weet je wel.
1: Maar
0: dat is een heel ander gevoel.
2: Wat jij allemaal doet.
1: Maar kijk, wat ook kan, is gewoon, zoals hier, er hangt een airco achter je, die doet het niet.
3: Die had het ook wel kunnen
0: doen. Ja, maar dat klopt. Maar dat ligt aan het ZFM-bestuur.
2: Toen ging de vermijs in de
1: stuk. Wat ik wil zeggen, zeg maar, over dit hele warme weerverhaal. Kijk, ik merk aan mezelf ook dat ik op werk minder productief ben. Maar bij ons werk wordt het ook wel redelijk gerealiseerd. Dus we stoppen vaak wat eerder, een uurtje of 2 uurtjes eerder. Dat je gewoon om 3 uur lekker een beetje naar huis gaat. En gewoon een beetje thuis chill bij de airco gaat zitten.
2: Ik heb dan
1: wel een airco. Kijk, vandaag was ik om 1 uur al klaar ermee. Dus toen zei ik van ja, het is te heet. Wel mooi geweest.
4: Ik snap dat niet. Waarom?
1: Nou, kijk, we zitten in een oud pand. Op de bovenste verdieping. Of de ene bovenste verdieping. Ja. Het is daar gewoon in de ochtend als we binnenkomen al 29 graden.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, dat is niet dat werk.
0: Ja, en je hebt ook echt IT-werk. Dat je natuurlijk echt achter je...
1: Ja, maar zeg maar, ik zit de hele tijd achter mijn computer. Ik zit op de stadion. Je moet goed denken. Ja, met die temperatuur. Ik kan best mijn best doen. En ik kan best een ochtendje 29 graden werken.
4: Gast, ja, ik sta met een lange werkbroek in een t-shirt met korte mouwen, want dat is het enige wat ik kan hebben. Sta ik een versnellingsbak in een werkplaats van 40 graden Celsius boven mijn hoofd te sjouwen.
1: Ja, maar kijk,
4: en dan ben ik gewoon 8 uur lang, 5 dagen in de week aan het knallen.
1: Ik ben een kantoorpersoon, ik werk al 7 jaar op kantoor. Ik ben dat niet gewend. Als ik ook zou doen, wat ik persoonlijk niet, dat zou ik niet eens per se willen. Ik vind het wel belangrijk werk natuurlijk, maar ik zie het mezelf zeg maar niet doen. Ik denk dat je er wel meer aan wendt dan ook, zeg maar, want...
4: Ja, maar dan moet je niet met je bullshit gezeik bij mij gaan komen.
0: Ik heb heugelijk nieuws. Heugelijk nieuws voor de Nederlander die klaagt. Ik heb heugelijk nieuws voor de Nederlander die klaagt. Namelijk, wij hebben binnenkort, weet ik, over 50, 60 jaar, dus onze kleinkinderen kunnen ervan genieten. Wij helaas nog niet. Begint de nieuwe ijstijd langzaam. Dat is echt zo. Ja, komt namelijk door klimaatverandering. We hebben dus een bepaalde oceaanstroom die helemaal van boven naar beneden loopt. Is het zo dat die oceaanstroom verstoord raakt, zeg maar. En die vervoert eigenlijk warm water naar ons. Waardoor het in Europa veel warmer is dan bijvoorbeeld in Canada. Want voor jullie idee, Canada ligt ongeveer op dezelfde hoogte als wij. Hè? Terwijl wij denken altijd als we aan Canada denken aan een sneeuwig land. Maar die hebben dus een ander oceaanklimaat daar. Waardoor het bij hun wel koud is en bij ons niet.
4: Ja.
0: Dat gaat dus veranderen door klimaatverandering waarschijnlijk. En dat betekent dat het hier een stuk kouder gaat worden. Dus dat wordt...
4: Daar heb ik echt geen zin in.
0: Dus wij zijn het enige continent zo ongeveer waar het kouder wordt. Maar terwijl bij de rest
2: over 60 jaar
0: warmer wordt. Ja, het zal wel even duren.
2: Dan heb ik al vroeg zijn. Dan mijn tijd wel duren.
0: En dan moet u wel even... Dan begint het een keer. Dus tegen de tijd dat we 100 zijn of zo, als we zo ver leven, dan zien we net het begin. Dan leggen we het loodje.
4: Lekker kou kleumen.
1: Ja. En misschien kan je tegen die tijd wel een soort halve robot worden. Een beetje cyberpunk-achtig.
2: Ik ga wel voor het jaar 2100.
1: Ik vind het even een leuk onderwerp. Zou jij van die robot implantaat doen, zoals je bijvoorbeeld in de cyberpunk of zo ziet?
0: Sowieso.
1: Ja?
0: Fucking vet. Ik zou wel bijvoorbeeld augmented reality in mijn ogen willen hebben.
1: Ik ook wel. Ik wil ook die slimme billen eigenlijk. Dat lijkt me
0: echt
1: gaaf.
0: Dat lijkt me echt heel vet.
4: Sick,
0: en weet je, kijk, ik wil niet oneindig leven. Dat lijkt me net zo creepy als doodgaan. Dus ik wil gewoon een keer onder een bus komen zonder dat ik het door heb. Maar het lijkt me wel vet om gewoon wat langer vitaal te zijn, weet je wel. En dan 150 te worden of zo. Weet je, gewoon dubbel. Wat normale mensen worden. Dat lijkt me zo.
1: Maar goed, gaan we denken, oké, gaan we dat ook nog meemaken van die augmented reality?
0: Laat ik het zo zeggen. Ik denk wel degelijk dat het kan. De vraag is vooral, wordt het commercieel genoeg mogelijk voor ons? Hetzelfde met age reversing. Dat kan in theorie al. En er zullen ongetwijfeld een aantal mensen zijn over 20, 30 jaar die daar al aan doen. Maar de vraag is, is het dan breed genoeg beschikbaar voor ons dat wij ook 140 kunnen worden? Daar twijfel ik aan. I don't know. Sorry, gek onderwerp switch. Wij gaan naar het volgende nummer, de M&M's van de maand.
2: En die is ook van jou.
0: Die heb ik ook lekker geclaimd. Want ik was gewoon steeds iets aan de beurt dit jaar. Dus ik dacht, weet je wat? Dan pak ik hem zelf maar.
3: Dat was jouw.
0: Dan claim ik hem zelf maar op. Dus even M&M van de maand jingle.
3: M&M van de maand.
0: Nou, en dat is in dit geval I Need You Close van Soleil en Jero. Jero is een soort Belgische EDM-artiest. En ik vind eigenlijk dat hij zwaar ondergewaardeerd is. Want als ik eerlijk ben, Martin Garrix is een beetje uitgekoud aan het raken. En dat, ja, hij doet op zich wel gewoon nice dingen. Maar hij vindt zichzelf niet meer genoeg uit opnieuw om weer echt dat baanbrekende imago te krijgen wat hij vroeger had. En ik vind dat met die Zero wel. Dus misschien toch nog iets vanuit groot Nederland. Hè? Ik bedoel, België hoort ook gewoon bij ons. Dus we gaan hem luisteren.
5: Ja. M&M hit van de maand.

0: Oké, mensen. Nou, dat was I Need You Close van Jero en Solai. Dus we zijn weer terug bij de uitzending. En nou, we hebben eigenlijk even wat tijd. Vrije invulling, doordraaien staat er altijd. En we hebben natuurlijk, we hadden het even hier net buiten de muziek om.
1: Off the record.
0: Over, een en ander off the record. Dus we dachten, we gaan het even over het WK hebben.
2: Ja.
0: Ja, want daar heb ik zelf wel mening over, als ik heel eerlijk ben. Ik had het hier ook laatst over. Ik vind het, kijk, weet je, ik vind het prima dat mensen genieten van dingen. Ik bedoel, gezelligheid is gezellig. Laat mensen lekker naar de kroeg gaan. Laat ze fun hebben. Maar ik moet zeggen, ik krijg toch altijd een beetje pukkeltjes op het moment dat iets als het WK speelt er is. Want dan denk ik van, weet je, de hype is zo disproportioneel. Het is echt zo niet entertainend genoeg om zoveel aandacht en geld in omloop te hebben. Als je het vergelijkt met goede series, andere gave sporten die er zijn. Ja. Er zijn zoveel mooie, leuke dingen in deze wereld. En dan op een of andere manier zit iedereen te kijken naar, met alle respect, gewoon een paar mensen die een balletje in het doel trappen. En dat is al 100 jaar hetzelfde. En dan die domme reclames. En mag ik wat anders zeggen? Dan zie je dus iedereen ook rondlopen met oranje petjes en oranje shirtjes. Voor mij is dat niet anders dan iemand die fan is van een Koreaanse K-pop groep. En dan zijn haar paars gaat verven in diezelfde kleur als de K-pop artiest. En vervolgens een shirt aandoet van de tour. Of een weeaboo die anime kijkt. En vervolgens met een aegao open anime gezichtje op een shirt rondloopt. Het zijn gewoon mensen die van het kijken van iets wat zij leuk vinden hun persoonlijkheid hebben gemaakt. En daar heb ik, kijk, dat je dingetjes om je heen wil hebben, dat je het, als je gewoon vecht, prima. Maar ik heb daar toch altijd een beetje een soort aversie tegen. En als je dan kritiek hebt, want dat heb ik laatst gedaan. Want ik zei, ik had een beetje kritiek ook bijvoorbeeld van, waarom hebben NOS Sportjournaal? Waarom
3: betalen we zoveel belastinggeld aan voetbal?
0: Waarom betalen we belastinggeld aan een journaal wat gaat over sport? Dat is zo dom. Het is zo dom. Want weet je, het is geen nieuws. Het is geen nieuws als een willekeurig team in iets wat entertainment is meer punten heeft gescoord dan het andere. Anders moeten we ook het NOS Netflix seriesjournaal met de ontknoping in een serie.
3: Ja,
0: en dan
3: ik ook.
0: En dan moeten we het e-sportsjournaal met welk League of Legends team heeft gewonnen. Ja. En er is een soort van massapsychose waar iedereen soort van in vast zit van, voetbal. En luister, dat het leuk is dat je tijdens het WK lekker samen een biertje drinkt en wat kijkt en verbindt is top. En dat moeten we sowieso meer doen. Maar doe het ook met alles. Maar dat wil ik even kwijt. Jammer.
4: Want ik heb niet het idee dat de andere tafel hier een andere mening hebben dan wat net verkondigd.
3: Ik ben het inderdaad met Mirko
4: niet voor het eerst vandaag. Kijk, hè, allemaal die hele voetbalwereld is sowieso niet om het woord te gebruiken, maar nogal dubieuze dingen met geld. Dus buiten kijf ben ik het helemaal mee eens. Het is ook gek hoe al dat soort dingen allemaal worden betaald. Als je ook ziet wie de sponsors zijn, wie het hoofd van de FIFA is, die natuurlijk een Peace Prize heeft gegeven aan een president die allemaal oorlogen begint. Hij mag wel ook de finale beker uitreiken. Het is voor het eerst sinds volgens mij Mussolini dat gebeurt. Dus je ziet in welk rijtje je jezelf plaatst. Dus het is een dubieus WK. Maar
0: zo'n feest.
4: En een dubieuze plek ook. Want de meeste wedstrijden zijn in Amerika. Terwijl het eigenlijk ook in Mexico en Canada is. Er zijn scheidsrechters gewijzigd. Het was voor Iran eigenlijk verboden om in de VS te verblijven. Terwijl al hun wedstrijden daar waren. Dan moesten ze van Mexico pas 3 uur van tevoren voor de wedstrijd terugvliegen. Ik begreep dat weer is opgelost. Dus het is een heel gek WK, maar even los daarvan. Er gebeuren gewoon wel ontzettend unieke dingen. Er zijn allemaal wedstrijden, weet je wel. Kleine landen doen nu ook mee, omdat er 48 landen voor het eerst mee kunnen doen. Curaçao, Kaap Verde, weet je wel, dat soort landen. Die het ontzettend goed doen. Gewoon gelijk spelen tegen Spanje en Ecuador, wat gewoon hele goede landen zijn. Dus er gebeuren echt verrassende dingen. En ook Nederland doet het weer goed. Ik ben altijd wel blij om te zien dat iedereen dan weer even gewoon een soort van samen is of zo. Hè. Dan kijken 5 miljoen mensen naar de tv. En het sportjournaal, kijk, de publieke omroep is ervoor bedoeld dat dingen die wij belangrijk vinden met z'n allen,
0: dat vind ik niet.
3: Nee, ik ook niet.
4: Nee, maar dat publiek toegankelijk is. En daar kan je natuurlijk een andere mening om hebben. Ik vind
0: Sophie Straat, die werd laatst uitgezonden op de VPRO, terwijl ze zei dat alle mannen naar achter moesten en de queers naar voor.
4: Ik vind ook
0: belastinggeld heen.
4: Ik vind ook dat daar soms andere keuzes in kunnen worden gemaakt. Ik vind ook dat er te veel sport op tv is. Ik bedoel, je hoeft niet heel NPO 1 leeg te vegen om elke dubieuze wedstrijd uit te zenden. Daar ben ik helemaal mee eens, want er wijken allemaal andere programma's voor. Maak van NPO 3 gewoon een sportzender bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ik heb hier nog een ander
4: wat wel het probleem is. Ja. Je ziet het met Formule 1, met darts, met allemaal andere dingen die verdwijnen achter een betaalmuur. En ik vind wel, als jouw nationale elftal speelt, dat je iedereen in staat moet stellen om dat te kunnen.
0: Maar jammer, heel simpel feit, punt dan. Oké, maar dan kan de politiek ook zeggen, wij maken een wet. Bij nationale wedstrijden moet het altijd publiekelijk toegankelijk zijn. Mag wel met reclame. Kan je gewoon maken. En dan kan je dus letterlijk zorgen, want ik heb natuurlijk bij de tv gewerkt heel kort. En dit heb ik toen nog meegekregen. Het NOS biedt zoveel geld op de uitzendrechten van het WK. Ja, dat klopt, zelfs dat als klopt, RTL verlies draait. Dat ze en dan winst probeert te maken op merchandise en andere dingen, dat ze niet kunnen overbieden. En dat vind ik een totale verspilling van belastinggeld. Want waarom maak je dan niet een wet die zegt, we willen gewoon dat het publiekelijk toegankelijk is. En dan ook darts en al die andere dingen. Dat vind ik een prima punt. Zeg je dan, laat RTL 4 lekker bieden. Of SBS of wie dat ook wilt. Die zenden het dan lekker uit. Dan bespaart het ons een belachelijke hoeveelheid belastinggeld. En dan ben je ook niet arbitrair de ene vorm van entertainment wel aan het ophypen tot iets belangrijks ten opzichte van de andere. En weet je, en dat zijn van die dingen. Ik vind het echt, het is echt een soort van brood en spelen, bijna propagandistisch idee van, oh, nationaliteit. En je mag heel jaar lang staat het ter discussie als je ergens een Nederlandse vlag al met een sticker op een lantaarnpaal plakt. Dat is notabene ook op het NOS geweest. En dan is het WK. En dan ineens mag je zogenaamd nationalisme hebben voor een voetbalelftal wat niet eens Nederlands is voor de helft. Ja, sorry, ik ga maar gewoon even heel grof zijn, maar ik vind het echt, ik vind het heel slecht.
3: Ik wil mensen niet afzeiken die het leuk vinden om voetbal te kijken.
0: Nee, als het leuk is, is het leuk.
3: Ik zelf vind er ook geen reet aan. Nee, ik heb nog geen wedstrijd gezien. Ik ben ook niet van plan om een wedstrijd te kijken. Waar het bij mij ook wel een beetje schuurt, is gewoon het hele land is ineens in het teken van het WK voetbal. En ik snap gewoon niet dat het zo breed leeft in Nederland.
0: Nee, ik ook niet.
3: Dat kijk, uiteindelijk voelt het als een soort cult van mensen die gewoon alleen maar Nederlands elftal, WK voetbal. Ja, weet je, en ieder zijn
0: dingen. Kun je de nummer 11 van de telefoon?
3: Laten we het wel eens kijken. Weet je, uiteindelijk, ik ga ook gewoon naar Comic-Con omdat ik dat leuk vind. Tuurlijk. En mensen die WK voetbal willen kijken, moeten dat ook gewoon vooral doen. Tuurlijk. Maar wat ik laatst heel kwalijk vond, is dat ik gewoon op NOS had te kijken. En dat het journaal wordt verplaatst van een voetbalwedstrijd.
0: Ja, dat bedoel
3: ik. Dat kan toch niet?
0: Nee. Dat soort dingen bedoel ik dus inderdaad.
3: Het is een beetje een kwestie van prioriteit. Ja. En inderdaad, dat de NOS er zoveel op biedt. Ja, dat slaat er mij natuurlijk ook nergens op. Het is geen voorrecht om het Nederlands elftal te kunnen zien. Ik vind dat belachelijk.
1: Gewoon dat alle reclames verboden moeten worden. Want dan zit je naar zo'n stomme wedstrijd te kijken.
4: En dan wordt het nog duurder. Eens
1: hebben ze een drinkpauze van 3 minuten.
4: Ja, maar dat is voor het eerst dit jaar.
1: En dan komt er nog gelijk zo'n reclame in je mik gesmeerd.
4: Ja, dat is voor het eerst.
1: Kut Albert.
0: Maar jongens,
4: dat klopt zeker, want in België groot kapitaal. Gewoon praten, dus dan heb je tenminste...
0: Ja, kan Jelmer het wel mee eens zijn. Fuck het groot kapitaal, fuck de corrupte FIFA. Stop de cultus rondom het WK, het is allemaal belachelijk. We kunnen de pijn wegroken met Smoke the Pain Away van Calvin Harris. Oh.

0: Smoke, de Pain Away van Calvin Harris. En ik moet toch echt zeggen, het blijft echt een van mijn favoriete dance producers. Want op een of andere manier weet hij zichzelf gewoon altijd een beetje te vernieuwen of zo. Eén keer in de zoveel jaar doet hij gewoon toch weer iets nieuws of zo. En ik weet niet, ik kan altijd wel genieten van wat hij weer uitbrengt.
1: Ja,
0: en
1: dat Calvin hebben, Harris is echt goede man.
0: Ja, en dat hebben heel weinig artiesten, vind ik. Die kunnen zichzelf niet steeds weer uitvinden. Maar hij krijgt het elke keer voor elkaar. En dan ook een beetje die akoestische elementen erin. Zoals nu dat hij een rondharmonica gebruikt in een dance nummer.
1: Ja,
0: fucking vet. Heel nice. Heel nice.
2: Ja. Nice.
0: En dan gaan we nu lekker... even een laatste stukje vrije tijd, zeg maar, vrije invulling. En ik zat te denken, het stuk vakantie. Hebben wij vakantieplannen? Ik denk, Mickey, zullen we even bij jou beginnen? Gaan we even van links naar rechts?
1: Nee, werken.
0: Werken.
1: Ik heb geen vakantie. Ja, dat is dit weekend.
0: Dit weekend. En is dat, wordt dat dan een hele operatie, het verhuizen?
1: Ja,
0: best op jezelf echt, met je vriendin? Of,
1: ja.
0: Wat leuk, joh.
1: Ja, next level.
0: Dus binnenkort ook housewarming voor jou dan?
1: Ja, nou, binnenkort zou ik het niet zeggen, maar...
0: Ja, over een half jaar dan. Over een half jaar.
1: Wellicht.
0: Jawel.
1: Wanneer de zon nog lekker is.
2: Wij mogen wel even niet vliegen dan.
0: Nou, eind zomer. Als ik weer terug ben in Nederland, daar verwacht op me, dan gaan we dat doen.
1: Ja, zeker.
0: Wat leuk. Maar gewoon werk dus. Maar wel gewoon zin gemotiveerd om gewoon lekker door te gaan met het werk wat je aan het doen bent.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is ook belangrijk.
1: Ik ga
0: niet
1: op vakantie. En vakantie is voor slappe mensen.
0: Hallo,
1: we gaan gewoon door. Wat? We zijn op die grind.
0: Wat?
1: Ja, nee.
0: Jammer.
1: Ik snap het wel.
0: Ja, maar wat ga jij doen? Heb jij plannen? Heb je nog leuke dingen gepland staan? Nee, dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet per se te zijn dat je ergens heen gaat. Ja,
3: ik kan ook zijn dat je in de Pride, waar ik hier langs ga. Amsterdam, Haarlem en Zandvoort. Zandvoort in de organisatie dan. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga niet echt op vakantie. Formule 1 vind ik op zich ook alweer gezellig, omdat het dan voor het laatst is. Dus even, maar dat is alweer volgende maand.
2: Wat?
3: Of die maand daarna. Ja, de maand daarna.
2: Dus oh, twee dan, maanden, ja. Ik ben er de zaterdag gewoon bij, ja.
0: Wat?
3: Oké. En verder hoop ik dat het ietsje afkoelt. En dat het rond de 20 graden blijft. Dan vind ik wel prima. Dat op 27 juli perfect weer is. Gewoon. Dan is het allemaal goed. Ik heb, wat ik net zei, niet echt een vakantieplan. Maar ik vermaak me prima in Zandvoort. Dus,
0: wat fijn. En dan ga je dit jaar ook weer bijdragen ook echt aan Pride in Zandvoort? Ben je weer ook echt betrokken?
3: Nog steeds in een organisatie.
0: Ja. Nog steeds in een organisatie. En welk deel specifiek? Kan je een sneak peek geven? Of,
3: Nou ja, we zijn naar een nieuwe vorm overgestapt. Ik zit dan in het stichtingsbestuur. En de functie die ik krijg heeft wel ergens ooit in de krant gestaan. Maar dat wordt binnenkort allemaal bekend.
0: Echt officieel.
3: En dan staan we wat meer op afstand van de organisator en allemaal mensen die daar dan weer onder zitten. Om het wat houdbaarder te maken en wat professioneler.
0: Je bent wel professioneel aangepakt, dus wel goed dat jullie dat op die manier doen, toch?
3: Ja.
0: Wat leuk.
3: Super veel zin in en ook allemaal leuke dingen. De zomer is altijd wel een beetje de tijd van spontane dingen, lekker weer.
0: Ja.
3: Ik kijk ook uit naar begin juli, want dan ga ik weer een keer een DJ-set draaien. Is lang geleden. Dat wordt gezegd.
0: Wat leuk. Ja, daar heb ik ook zin in. Wordt heel leuk.
3: Ja,
0: wordt heel leuk, Jan. Wordt heel leuk.
2: Maar wordt het set gedraaid dan?
3: Ja, bedrijfsfeest.
0: Oh, bedrijfsfeest, leuk. Ja.
2: Bedrijfsfeest. Ja,
0: zijn ineens bijgepiept. Nou, helemaal leuk.
2: Interessant. Heb ik vakantieplannen? Nee, eigenlijk totaal niet. Ik ga lekker blijf mijn ding doen. Gewoon lekker aan het werk en zo. Gewoon een beetje relaxed. Ik wil nog wel even ergens in de zomer 2 weken vakantie nemen. Maar
3: ik blijf ook werken trouwens. Dat is een side note.
2: Ja, een beetje.
1: Allemaal strijders hier.
2: Een beetje vakantie. Ik ga nog wat weken vakantie inplannen. Maar ik denk dat het pas eind augustus zal worden. Ook gelijk lopen met Formule 1. Omdat ik dan ook gewoon een beetje een leuke week van ga maken. Ook met natuurlijk zaterdag op het circuit. Nou.
0: Gewoon in Zandvoort blijven. Gewoon even relaxed dingen
2: doen.
0: Ja, weet
2: je, ik zit wel echt een beetje dat ik denk. Ik wil eigenlijk ook wel weer een keer toch ergens naartoe of zo. Maar aan de andere kant dan denk ik ook weer van. Ja, ik vind dat dus. Oké, dat is misschien een controversiële teken. Maar ik vind dus op vakantie gaan best wel veel moeite altijd. Zeg maar, je moet het altijd. Dat klinkt
0: niet. Ik snap je wel.
2: Maar je moet het allemaal regelen. Je moet het allemaal uitzoeken. Je moet het regelen. Je moet reserveren. Het kost duur. Nou is dat op zich nu nog niet zo erg, maar toch, het kost weer geld. Ja, en dan moet je dus ook ergens naartoe gaan. En je bent onderweg, reistijd, dat is dan trein of auto. Nou ja, vliegen, dat doe ik dan niet echt. Maar goed, op zich zou dat ook nog wel een keer kunnen. En ja, zeg maar, dan ben je dus al zo lang bezig met dat inplannen. En dan ben ik zeg maar al moe voordat ik er ben. En dan bedoel ik niet moe van dat ik niks meer kan. Maar dan gewoon dat ik denk van, dan ben ik al een beetje mentally drained, zeg maar. Dan begint de vakantie pas. Dat is altijd hartstikke leuk. En dan kom ik altijd terug en dan ben ik altijd weer moeier dan dat ik begonnen was. En ik vind vakantie juist iets om een beetje uit te rusten van de werksleur en zo. En als ik dan weg ben. Ja, misschien moet ik gewoon een keer 2 weken bij een all-inclusive resort boeken of zo, hoor.
0: Ja, maar is ook, iedereen krijgt energie van verschillende dingen. Ja, ik bedoel, er zijn ook mensen die gaan een marathon lopen en nemen. Ja, maar dat geeft hen dan weer energie, weet je wel. Ja. Dus het is denk ik ook iets heel persoonlijks. Ja.
2: Ik vind het dan bijvoorbeeld weer lekkerder om als ik dan 2 weken vrij ben, gewoon inderdaad Zandvoort te zijn. Dus dan inderdaad, als je dat met Formule 1 bent, naar de Formule 1 nog een avondje naar het dorp of 2 avonds naar het dorp. Lekker uit eten.
0: Ja, nou, lekker uit eten.
2: Naar ergens een pretpark of zo. Ja, en dan gewoon pretpark. Een beetje die dingen dagje inplannen. En dan heb je ook gewoon tussendoor een dagje dat je bijvoorbeeld lekker op je luie reet kan zitten, tv kijken of kan lezen of zo. Ja, dat vind ik dus daar relaxter van dan op vakantie gaan.
0: Ik snap het wel. En wat ik vooral ook wel heb met vakantie, voordat ik aan mijn vakantieplan begin, je hebt ook wel een beetje een soort raar cultureel fenomeen, dat je dan mensen hebt die dan veel reizen, die maken dan echt hun persoonlijkheid van reizen. Ja. Net als wat je dan ziet met dat voetbal waar we het net over hadden. Maar die hebben dan ook een soort van raar iets om zich heen, dat meer reizen betekent
2: dat je
0: meer beter en meer moreel. En als je dan heel veel reist, dan zie je heel veel dingen, dus dan ben je automatisch een beter mens of zo. Dat is heel, heel raar. En dan wordt er ook best wel noefig over gedaan op mensen die bijvoorbeeld gewoon niet weg willen of het gewoon leuk vinden, van Oh, maar jij hebt niet zoveel gezien. En dan doen ze helemaal een beetje. Ik vind dat zo
2: alsof ze morally superior zijn.
0: Ja, ik ken er ook wel een paar. Van omdat ik meer volkeren heb ontmoet, weet ik beter hoe de wereld werkt en hoe het zit. Wel, over het algemeen zijn dat ook gewoon mensen die dan ergens op een toeristengidsje kijken en dan naar een mooie rots gaan kijken. En geen enkel besef hebben van de cultuur of whatever. Nee, of iemand hebben gesproken of wat dan ook. En ze hebben 1 keer een leuk gesprek gehad met iemand in een taxi. En hebben ze ook meteen ideeën over de geopolitiek. Dan denk ik, nou, doe maar even rustig gaan. Dat is niet helemaal hoe het werkt.
2: Ik ben dan vorig jaar, begin van het jaar natuurlijk in Londen geweest. En eind van het jaar in Maastricht. En ik vond het allebei hartstikke leuk. En dan ben ik ook een dag in Duitsland en in België en whatever. En ik vind het allemaal heel leuk. En dat zou ik ook wel weer willen doen, zeg maar. Maar dat is dan wel echt een beetje binnen Nederland. Zeg maar ook met het idee van, je kan altijd ook weer gelijk terug, zeg maar, als er wat is. En dat is gewoon iets, daar word ik relaxter van dan echt.
0: Ja, maar dat is toch persoonlijk. Reizen, dat is toch persoonlijk. En weet je, ik vind dat helemaal prima. Ik ga zelf dan toevallig
2: ga jij doen?
0: Ja. Bizar lang op vakantie voor mij doen. Ik heb al echt een aantal van die locaties op mijn lijst van, ik denk van, die wil ik graag zien. Ik heb gewoon een voorliefde, net als voor vage muziek, voor landen die misschien nog net even wat anders of wat rauwer of vreemder of whatever zijn. En een van die landen die ik op mijn lijst had staan was Vietnam. Omdat natuurlijk ook pas iets meer dan een decennium nu echt is geopend voor toeristen, voor westers publiek. Dus ik denk ook vanuit die cultuur die je daar hebt, is misschien in een aantal opzichten nog wat puurder, echt nog wat anders dan de rest van de wereld. Dus ik ga er gewoon een hele maand heen samen met mijn vriendin. Dat wordt heel erg leuk. En dan beginnen we helemaal in Hanoi, dus in het noorden van Vietnam. En maken we eigenlijk steeds een reis door een aantal plekken. Helemaal tot aan het zuiden, tot een soort van tropisch, overtoeristisch paradijs. Waar ze een nep Venetië hebben gebouwd, wat Phukok heet. Daar gaan we helemaal naar onder toe. En ik heb heel veel zin in. Volgende uitzending ben ik er ook niet. Daarom dacht ik, ik moet echt nu die uitzending overnemen. Want meestal deed ik het dan in juli. Maar nu dacht ik, dan moet het juni worden. Want dan lig ik ergens in Da Nang op een parelwit strand uit een kokosnoot te drinken met mijn vriendin. Dus dan, jullie mogen inbellen als jullie
2: misschien dat we vervelen.
0: Jullie mogen voor de Meer Kookshow inbellen. Ik kan wel. Nacht. Oh, het is nacht. Oh, hoe laat is het dan nacht?
4: Het is 6 uur later dan.
0: Oh, maar niet uit. Dan mag je me wakker bellen. Komt goed, joh. Zet even een wekkertje.
1: Gast, even 5 minuten. Ik slaap, hoor.
0: Ja, komt goed.
2: Okay. Dit gaat nog even in.
0: Dit moet er even. Mijn vriendin is het er niet helemaal mee eens. We moeten even gesproken worden. Maar goed.
5: Welkom van Vietnam.
0: Wat zeg je?
5: Hallo.
0: Nee, maar ik heb er echt heel veel zin in. En de maand daarna ga ik per ongeluk mee naar Spanje. Omdat dan weer de schoonvader van mij dat vroeg.
2: Per ongeluk mee naar Spanje? Ja,
0: die ging naar Spanje en die zei van, joh, Mirko mag ook mee. Nou ja, zeg je dan nee? Als je letterlijk naar Spanje mee kan, zo. Maar tuurlijk zeg je niet nee, dan ga je gewoon mee. Dan ga je gewoon naar Spanje toe. Dus,
2: goed
0: dus geregeld. Ik ben echt anderhalve maand ben ik in de luren met hier en daar een kleine pauze. Dus die gaan mij heel weinig zien. Dat is,
2: Het begint nu ineens de tochten.
0: Ja, lekker toch? Lekker. Ik vind het heerlijk.
2: Nee, maar het klinkt allemaal echt goed. Dus inderdaad moeten we hier al 2 maanden missen hier bij de uitzending.
0: Ja, dat doet wel pijn. En wat ik ook wel moet zeggen, want dat herken ik ook. Kijk, ik voel me in een aantal opzichten ook gewoon wel heel content met dingen die ik aan het doen ben en mijn projecten en mijn leven en zo. Dus het is ook alweer gek. Aan de ene kant trek ik heel erg uit naar gewoon even gewoon iets totaal anders. Ongeveer bijna 2 maanden. Aan de andere kant heb ik zoiets van, ik mis ook al mijn projecten wel weer dan en zo. Dus ik heb ook alweer zin in, als ik dan weer terug ben, gewoon weer daarmee verder gaan, weet je. Dus het heeft allemaal
2: zijn charme. Ook een soort balans, hè. Kijk, ik vind mijn werk ook leuk, maar ik moet af en toe wel 2 weken tussenuit. Anders word ik echt gillend gek.
0: Precies, dus ik denk, dus in die zin is die charme wel gewoon goed. Ja, dus dat is
2: het. En wat een goede balans, zeg. Dat was weer, ik vond ook wel weer een succesuitzending. Ik moet wel zeggen, ik had wel iets gekkere muziek van jou verwacht, toch? Het eerste uur was een beetje...
1: Had ik ook, man.
0: Ik heb... Nou, mijn eerste uur was wel heel raar, toch? Nou, ik vond microtonale muziek, jodelen. Een Japans nummer met één fonetische klank de hele tijd?
2: Weet je, kijk, vergeleken met vorig jaar was het niet zo vreemd. En ik vind dat ook wel grappig. Ik ben er meer aan gewend.
0: Ik denk, als ik heel eerlijk ben, dat het... Oh, jammer, je microfoon is weer gesneuveld. Je moet er even mikjes pakken. Ja, ik hoor je
1: niet.
0: Ja, hij doet het weer zo raar, jongen, dat kring.
3: Misschien is onze conclusie na 4,5 jaar samen radio... dat Mirko niet zo gek is als wat we denken.
0: En dat muziek, wat een fijne, mooie conclusie, jongen.
3: Ik gooi het even in de groep, het is een hypothese.
2: Ja, of wij zijn gewoon gekker geworden.
3: Richting de eindejaars gaan we dit uitzoeken. Ik denk niet dat ik gekker ben geworden.
2: Nou ja, kijk, ik twijfel daar dus over.
3: Mike is...
0: Nee, maar ik denk dat jullie aan de ene kant wel wat meer gewend zijn. Want ik heb ook wel eens op karaoke's of op feestjes los van de radio... natuurlijk wel eens wat dingen laten horen. Dus dan denk ik dat je ook ietsje meer gewend raakt aan een paar gekke dingen.
2: Ja, dat denk ik toch, ja.
0: Toen we dat ik voor jullie kookte, heb ik ook nog wel gekke dingen opgezet en zo. En ik denk ook wel, ik heb me dit keer ook gewoon wel gericht op... Ik wil ook wel echt dingen doen die leuk zijn. Want als je alleen maar rare dingen doet, dan is het ook wel grappig.
3: Dan verliezen we luisteren.
0: Maar ik denk ook van, je wil het een beetje in balans houden, toch? Dus en een beetje gek en een beetje dit.
2: Ja, nee, nou goed, je hebt gelijk.
0: Mensen, ongelooflijk bedankt dat jullie er waren.
5: Dankjewel.
0: Mike, dankjewel. Zeker. Jelmer, dankjewel. Mickey, dankjewel. Claudia, de sidekick die heel stil is geweest, maar wel... meeschudt en participeert op de achtergrond, dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar Sad Girls, want dit nummer Sad Girls, Don't Leave Till The Last Song, dit is de laatste nummer. 24
3: juli zijn we er weer.
0: Behalve ik.
2: Doei! Ja.

0: Nationaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... See it!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. See it.
4: Come on, come on.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.